0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

you move me. But I wanna know for sure. So come on.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
5: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
6: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Maar Jeff Lynne van ILO heeft altijd gezegd, het gaat gewoon over het verlies van de liefde. En die hele hoge stem die je hoort, het refrein, dat is dus niet ILO zelf. Hè? Dat is dan weer de zus van Susie Quattro. Patty Quattro. Goedemorgen, Gelderland.

het was weer zo'n ochtend hoor. Ik ben nat geregend op de fiets. Naar deze omroep, het doet er niet toe. Ik ben alweer redelijk aan het opdrogen. Maar het gaat vast vaker gebeuren deze week. Vandaag wordt het niet warmer dan 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral vanmiddag valt geregeld een bui. Daarbij is ook weer kans op onweer en windstoten. Tussen de buien door staat er sowieso al een stevige wind. En ook na morgen houden we dat koele, wisselvallige juni weer. Met vooral in de middag af en toe een buitje. Zometeen ons introspelletje, een goed begin. Maar eerst krijg je een greep uit het Gelders Nieuws van vanochtend. En dat wat de ochtendkranten zoal schrijven. Nederlanders verspillen minder voedsel. Maar het moet nog veel beter. Dat komt de NOS vandaag mee. Vorig jaar gooide iedere Nederlander gemiddeld 25 kilo eten weg. Dat is echt veel, hè? En dat was 3 jaar geleden nog 28 kilo. Dus je zegt, nou, dat gaat de goede kant op. Maar over 5 jaar moet dat naar 18 kilo terug. Dat hebben we nou eenmaal beloofd. En wat landt dan vooral in de prullenbak? Brood. En GFT-afval, dus groente en fruit. Zondagavond, dan is het zover. Dan is de eerste officiële WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal. Gisteren speelden we tegen Oezbekistan. Nou, echt heel vlekkeloos ging dat niet. De Oranje Leeuwen wonnen moeizaam met 2-1. En de reservespelers verloren zelfs met 2-1 van Oezbekistan. Hopelijk gaat dat zondag tegen Japan iets beter. Het kabinet wil een verbod op kidfluencing. Kinderen tot en met 15 jaar mogen geen commerciële activiteiten meer doen op sociale media. Minister Thierry Aartsen zegt zulke werkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor hun welzijn, ontwikkeling en privacy. Vooral als papa en mama of bedrijven hieraan verdienen. Het kabinet vindt de huidige regels onvoldoende en komt dus dit najaar nog met een voorstel. In Doetinchem zijn gisteravond meerdere marktkramen beschadigd door een plotselinge harde windvlaag. De Raadhuisstraat waaide verschillende kramen om of werden ze verplaatst. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schade wordt nog in kaart gebracht. Ja, het begon echt even te spoken gisteravond. Hè. Het was vlak voordat ik naar bed ging. Ik heb ook wat voor de mensen die Radio Gelderland volgen via de webcam of via de tv. Ik heb wat foto's achter mij op de schermen. Het waren echt angstaanjagende wolken gisteravond. Samuel Welten die heeft gisteravond de Buma Award nationaal gewonnen voor de grootste hit van 2025. En dat is zijn nummer Echte Liefde is te koop. Dat is het meest gedraaid en gestreamd in Nederland. De zanger van 19 schreef het lied deels zelf. Op Spotify is het nu al meer dan 58 miljoen keer beluisterd.

Echte liefde is te koop. Samuel Welter dus, dat won de Buma Award nationaal. En over muziek gesproken, er is veel kritiek op de organisatie rondom het concert van Kanye West in het Gelredome in Arnhem de afgelopen dagen. Veel fans stonden nog buiten in de rij toen het optreden al was begonnen. Sociale media werd geklaagd over lange wachttijden, slecht crowdmanagement. Maar ook na afloop ontstonden problemen. We hebben filmpjes gekregen van bezoekers die naar bussen moesten zoeken, uitgangen. Maar ook op het station Arnhem Centraal was het rond middernacht nog overvol. Mensen die uiteindelijk dus de trein hadden gemist en dan maar in de hal op de grond gingen liggen. In afwachting van de eerste trein vanochtend naar huis. Leuk hoor, avondje naar Kanye.

0: De tekst is eigenlijk gewoon een liefdesbrief aan de vrouw van de tekstschrijver Bernie Taupin. Maar Elton John maakt het een van zijn grootste comebacks van het album, Too Low for Zero. I guess that's why they call it the blues. Met natuurlijk op mondharmonica Stevie Wonder.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Platen hebben een intro. Dat zonder intro heb je geen plaat. Maar sommige intro's zijn echt iconisch. Dat je eigenlijk in een paar seconden al genoeg hebt om te weten, ja, dat is die. Zou je op basis van deze paar seconden weten welke plaat het is?
1: Een goed begin.
0: Misschien wel. Ik hoop het wel. Het is namelijk een plaat die ik vanochtend graag wil draaien. En daarom heb ik gekozen voor Een goed begin is het halve werk. Ons introspelletje deze dinsdagochtend. Dus op basis van deze paar seconden graag heb ik dan van jou de titel en de artiest.
1: Een goed begin.
0: En dat mag je sturen naar frank@gld.nl. Of maak even een appje. In de app van Omroep Gelderland. Het berichtje komt direct binnen hier in de studio. Joy zit klaar. Die verzamelt de goede antwoorden. En dan heb je zo'n 20 minuten de tijd nu.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Zuuk. Daar is het 12,3 en in Doetinchem daar is het 13 graden. Vandaag wordt het maximaal 17 of 18. Met een mix van zon en wolken en vooral vanmiddag valt er regelmatig een buitje. Soms komt het dan tot onweer en windstoot en ook tussen de buien door waait het best stevig hoor vandaag. In Doetinchem zijn gisteravond, over wind gesproken, meerdere marktkramen omgewaaid door een plotselinge windvlaag in de Raadhuisstraat. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest er wel aan te pas komen om alles veilig te stellen en de schade wordt verder opgenomen. En onze premier Rob Jetten was op bezoek bij een piekbelaster in Uddel en hij is enthousiast over de Gelderse stikstofaanpak. Volgens hem laat Gelderland zien dat je met boeren, gemeenten en provincies samen verder kunt komen dan met beleid uit een ivoren torentje in Den Haag. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 9 minuten extra over 5 kilometer.
0: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
7: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Goedemorgen Gelderland. Frank van

Die wind die hoorde je wel, hè, gisteravond. En de komende dagen ook wel is de wind wel aanwezig in Gelderland. Kadans en de wind en hoe dat gisteren huishield in Gelderland, zie je ook bij ons op de site gld.nl. Vandaag geen verhoor in de corona-enquêtecommissie. Gisteren was daar Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen, die achter het tafeltje mocht plaatsnemen. En heeft stevig uitgehaald naar zijn collega-burgemeesters die tijdens de coronaperiode niet meer wilden handhaven. Een gruwel noemde hij dat. Hij is gisteren 3 uur lang verhoord door de parlementaire enquêtecommissie. Hij speelde namelijk destijds een centrale rol. Hij was de voorzitter van de Veiligheidsberaad van al die burgemeesters. Hij zegt, een burgemeester moet altijd handhaven. Als je het laat lopen, dan ondermijn je ook je collega's. Regels worden dan minder geloofwaardig. En als hij terug moest kijken op de coronaperiode, heeft hij inmiddels al gezegd, ja, de communicatie die kon soms beter. Er moest meer aandacht zijn voor sociale gevolgen, ook vooral voor de jongeren. Maar over zijn eigen rol was Hubert Bruls gisteren heel duidelijk, ik zou het niet anders hebben gedaan. Benieuwd wat deze week bijvoorbeeld premier Mark Rutte, oud-premier Mark Rutte en toen nog ambtenaar, maar ook inmiddels oud-premier Dick Schoof zeggen over de coronaperiode. Die komen ook nog aan de beurt. Die zijn volgens mij vrijdag te gast bij de enquêtecommissie.

0: James Blunt en Stay the Night op Radio Gelderland. 7:50. Paul uit Doesburg die zegt: het duurde even voordat het kwartje viel, maar ik weet hem.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, Paul, kun je zeggen, je hebt hem ook helemaal goed. Net als Gert en Hans en Sandra en Leon, inderdaad. Zij reageerden allemaal op dit intro.
1: Een goed begin.
0: En dat zijn echt maar een paar seconden, maar dat is voldoende als het een goed intro is. En dit is een goed intro. En dus wordt het door onze luisteraars herkend. En kan ik hem helemaal draaien. Rupert Holmes vandaag in een goed begin met de Piña Colada song Escape.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Rupert Holmes, met de Pina Colada song.
1: Goedemorgen, we hadden inderdaad maar een paar seconden nodig om deze plaat te herkennen. Rupert Holmes op Radio Gelderland, Escape, de Pina Colada song.
2: Het is Rupert Holmes met Escape, de Pina Colada song uit 1979.

0: U2, Ed Sheeran en Taras Topolia. Yours Eternally. En daarvoor hadden we Rupert Holmes. En Escape als een goed begin is het halve werk op Radio Gelderland. 7:10. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou ja, ik denk dat je op menig plek in Gelderland al gauw weer het raam snel dicht doet vanwege de regen. Ik deed in elk geval gisteravond, zo vlak voor het slapen gaan wel, Johnny Willemsen. Ik was verbaasd hoe er zeer het tekeer ging opeens.
2: Ja, inderdaad. Het waren een paar flinke buien. Er was in de avond inderdaad gisteren lokaal zelfs onweer erbij. En nu zijn er inderdaad ook wat buien. Er zitten er een paar boven de Achterhoek, maar ook wat nieuwe die het westen van Gelderland binnenkomen. Ertussen is het een tijdje droog. Er zijn ook wat opklaringen, dus hier en daar zelfs de zon eventjes te zien. Dus weer een van alles wat, dacht je.
0: Ja, maar kunnen we van deze week zeggen dat gisteren misschien, ondanks dan het onstuimige einde, toch wel misschien de mooiste dag van de week was?
2: Goh, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ik denk als je het weekend, komende weekend bij deze week telt, zeker niet.
0: Oh.
2: Want er komt mooier weer aan. Maar ja, tot en met vrijdag is het wel wisselvallig.
0: Ja, gewoon de werkweek is voor de rest van de week wisselvallig. Ja.
2: Klopt inderdaad, ja.
0: Want wat komt er nog aan?
2: Vandaag zonnige momenten, maar ook enkele buien. De meest felle buien zijn voor de tweede helft van de middag en de vroege avond. Dat zijn buien met onweer, mogelijk hagel en ook kans op windstoten. Echt, kan hier en daar weer flink spoken. Bij zonnige momenten is het een graad of 17 bij een matige wind uit het westen.
0: Oké. En de rest van de week blijft het een beetje dat verhaal?
2: Ja, inderdaad, een graad of 17. Soms zon, ook regelmatig een bui. Ook morgen zou daar onweer bij kunnen zitten. Donderdag en vrijdag is die kans wat kleiner. En kan het soms bijvoorbeeld ook een tijdje regenen in plaats van dat het losse buien zijn. Maar vanaf vrijdagmiddag knapt het eigenlijk op. Dus vrijdagavond en zeker het weekend ziet er heel goed uit. Dit weekend veel zonneschijn. Temperatuur gaat ook wat omhoog. 21, 22 graden. Dus prima weer.
0: Oké. Nou, dan houden we ons daar een beetje aan vast als we deze week zat worden, die buien. Maar tussen de buien door is het ook gewoon droog. Dat is een gegeven.
2: Ja.
0: Johnny, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En tot over een uurtje.
2: Tot over een uur.
0: Jette, onze premier, was op bezoek bij een boer in Gelderland en was onder de indruk en zeer te spreken over die aanpak. Daar waren we bij, dat hoor je zo meteen na 7:00. En natuurlijk een nieuw plaatdelict uitgekozen door de platenpolitie. Kijken of je kunt herkennen over welke plaat het gaat, waar vandaag dan weer iets mis mee is. Maar eerst je dagelijkse dosis Elvis Presley, Guitar Man.

0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrup Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochtrup.nl.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
6: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
5: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
7: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
5: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel hoor.
9: Verkeersinformatie, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel, 5 minuutjes. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk, 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein, 6 minuten extra reistijd.
0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Bye!
8: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
8: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
15: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

Hare Krishna, My Sweet Lord, George Harrison was dat. Nou, dan zijn we helemaal vroom en goed begonnen, toch? Zo'n dinsdagochtend. Goedemorgen allemaal. Dinsdagochtend, 9 juni staat er op de kalender. En ik ben nat geregend op de fiets, maar dat zal voor heel veel mensen in Gelderland vanochtend gelden die naar buiten moesten. Want het is buiig weer en dat gaat vast vaker gebeuren deze week. Het wordt vandaag niet warmer dan 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er valt vanmiddag geregeld een bui, kan ook even spoken met onweer en windstoten. En er staat een stevige wind, ook vandaag, maar de rest van de dagen gewoon wisselvallig. Juni weer, zeggen we dan toch? Zometeen een nieuw dossier in ons spelletje Plaat Delict. Maar eerst een greep uit het nieuws van vandaag. Onze boodschappen kunnen volgend jaar flink duurder worden. Dat schrijft het AD vanochtend. Supermarkten waarschuwen dat prijzen met wel 10% kunnen stijgen. Door onder meer de suikertax, de vrachtwagenheffing en hogere energie- en loonkosten. Ook internationale ontwikkelingen, zoals de onrust in het Midden-Oosten, dragen volgens de sector bij aan de prijsstijgingen. De groei van het aantal banen kan de komende jaren afremmen als die energieprijzen zo hoog blijven. Dat verwacht het UWV. In het geval komen er tot over 2 jaar nog zo'n 75.000 banen minder bij. Vooral in de industrie, de transport en de uitzendbranche. Maar ja, de vraag naar personeel, bijvoorbeeld in de zorg en de ICT, blijft wel groeien. En terwijl Kanye West gisteravond in Arnhem optrad voor duizenden fans, stal in Nijmegen een 6-jarige jongen de show op TikTok. Dylan bouwde thuis zijn eigen concert na, compleet met podium, lichtshow en zijn favoriete nummer Runaway. Zijn mini-optreden ging viral en is inmiddels al meer dan 150.000 keer bekeken. Nou, mocht je benieuwd zijn en er dus nog een viewtje bij doen, hoe deze Nijmeegse superster dat doet, die video kun je nu bekijken bij ons op de site gld.nl. En als we het dan toch over muziek hebben, Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen voor de grootste hit van 2025. Zijn nummer Echte Liefde is te koop werd het meest gedraaid en gestreamd in Nederland. De zanger van 19 schreef het lied deels zelf. Op Spotify is het al meer dan 58 miljoen keer beluisterd. Echte Liefde is te koop.

En er was ook nog een prijs voor een geldlander. Want Marcel Veenendaal uit Ede, de zanger van Direct, de Haagse band, zij kregen gisteravond de Buma Lifetime Achievement Award. Gefeliciteerd.

0: Tina Turner en Typical Mail. Bij ons op de site gld.nl en ook op de socials zie je beelden van het bezoek van SGP-leider Christoffer en onze premier Rob Jetten. Die waren samen op een boerenerf in Uddel. De premier deed dat op verzoek van Stoffer. Die had hem daartoe uitgenodigd tijdens een stikstofdebat. En toen had Jetten gezegd, nou, dat is goed, dat beloof ik. En belofte maakt schuld. Dus ze waren te gast op het boerenbedrijf van Erik en Corine van Essen. En Jetten is duidelijk enthousiast over onze aanpak in Gelderland. Maar waarom?
1: Omdat waar Politiek Den Haag de afgelopen jaren eigenlijk veel te weinig duidelijkheid heeft geboden, de provincie hier samen met gemeente en boeren het heft in eigen hand heeft genomen.
2: Op het boerenbedrijf van Erik en Corine van Essen in Uddel ging Jette in gesprek over de stikstofproblematiek.
3: Ja, super. Ik bedoel, dat deed hij goed. Had een heel open gesprek. Overal inderdaad ook wel over de stikstofproblematiek. Nou, we hebben het ook over de koeien, dat we natuurlijk echt grondgebonden zijn. Met heel veel land, met heel weinig koeien.
1: Dit is een boerenbedrijf waar de afgelopen jaren al echt heel nadrukkelijk is gekozen voor een prachtig agrarisch natuurbeheer. Dat op een hele verantwoorde manier hier ondernomen. Ja, en dan is het heel cru als je dan met landelijke keuzes eigenlijk voor de voeten wordt gelopen. Dus hoe kun je straks bij het landelijk beleid ook echt die ruimte geven juist aan dit soort bedrijven? Dat was eigenlijk de belangrijkste vraag die ik van hem meekreeg.
0: Ja, beelden van het bezoek en meer van wat Jetten en broer Erik hebben besproken zie je dus bij ons online. En zometeen na de Miracles, de platenpolitie. Met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voeten. We hebben jouw hulp nodig om hem op te sporen. Blijf luisteren, help zoeken. Dit zijn de Tracks of My Tears.

0: The Tracks of My Tears van The Miracles.
1: Plaat delict.
0: Het is 7:50.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal voor van een plaat waar iets in is gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los dit op en dan maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van ons een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van dit plaatdelict. Wij behandelen vandaag een ogenschijnlijk simpel geval. Echt zo eentje waarvan je misschien op het eerste gezicht denkt, ja, feestje, liefdesverriet, klaar. Maar als je naar de tekst luistert, zit er toch wel meer in. Het gaat om een incident tijdens een verjaardagsfeest dat volledig uit de hand loopt. We hebben als platenpolitie natuurlijk de nodige getuigen gesproken en volgens hen verliep de bijeenkomst aanvankelijk zonder problemen, totdat een jonge man, ene Johnny, onverwacht verschijnt in gezelschap van een andere vrouw, dat is Judy. En voor de organisator van het feest, de jarige zelf notabene, komt dit als een complete verrassing. Aanwezigen hebben gezien hoe de stemming direct omslaat. Van muziek, taart en gezelligheid was plotseling geen sprake meer. Het slachtoffer houdt het uiteindelijk niet droog en verlaat zichtbaar geëmotioneerd de feestlocatie. Onderzoekers spreken van een pijnlijke zaak van openbaar liefdesverraad op een moment dat eigenlijk juist feestelijk had moeten zijn. Dus een duidelijke zaak van verraad, emotionele schade en verstoring van een feestelijke bijeenkomst. Het ontregelen van een verjaardagsfeest. Wie zoeken wij? Een Amerikaanse zangeres, slechts 17 jaar oud toen dit werd opgenomen. Dit was begin jaren 60. En de zaak speelt zich af tijdens een bijeenkomst. Eigenlijk dus bedoeld om iets te vieren. Iemand verpest die verjaardag door duidelijk met de verkeerde persoon binnen te komen. Een herkenbaar en goed raadbaar plaatdelict. Frank@gld.nl of een appje naar de studio. Ik wil van jou de titel en de artiest. Ik zeg succes. Denk er maar eens goed over na. En luister ondertussen naar Charlie Putt. En dit is Beat Yourself Up.

lunchje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effe Buurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het 12,3 in Meteren 13 graden. Het weer in Gelderland, vandaag wordt het maximaal 17 of 18 graden. Mix van zon en wolken, vooral in de middag valt er regelmatig een bui. En er kan ook onweer en windstoot bij zitten. En ook tussen de buien door waait het stevig vandaag. In Putten moet een zogeheten autovoeler €1000 betalen als hij nog één keer aan geparkeerde auto's zit om te checken of ze op slot zijn. De gemeente grijpt in naar meerdere meldingen van onrust en diefstalpogingen in verschillende buurten. Autovoeler. En bij de dierenambulance in Barneveld loopt de werkdruk op door een tekort aan chauffeurs. Vrijwilligers draaien extra diensten en zonder versterking dreigt zelfs dat de ambulance een dagje stil komt te staan. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan. Even kijken. Selectie. Twee files die er bovenuit springen. Langer dan 10 minuten vertraging. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. 17 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. Ook daar 10 minuten vertraging. En de rest, ja, dat is allemaal een klein grut.
5: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: With the OG's.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Goedemorgen Gelderland.

Billy Joel en My Life op Radio Gelderland. 8:08 op deze dinsdagochtend. Goedemorgen. Een leuk verhaal in de Gelderlander om te lezen. Van Deest naar het Vaticaan. Dat is een interview met de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad, Paul Bekkers uit Deest. Die had bij zijn kennismaking met paus Leo witte tulpen en gele tulpen meegenomen. En toen zei de paus: bedankt voor die bloemen. En dat is natuurlijk een grapje, want bij zijn eerste paasboodschap was deze paus juist vergeten Nederland te bedanken voor de traditionele bloemen bij het Urbi et Orbi. Dus dan heeft hij dat deze weer goed gemaakt. Maar die Paul Bekkers uit Deest, die noemt zijn nieuwe functie met niet te vergelijken. Want Vaticaanstad is natuurlijk heel klein, maar heeft heel veel ambassadeurs en is ook heel invloedrijk. De paus heeft geen leger, maar wel een enorme invloed, morele invloed. Zijn woorden tellen zwaar, zegt de Nederlandse ambassadeur. Bekkers groeide op dus in Deest, studeerde in Nijmegen en blijft ondanks zijn internationale carrière nauw verbonden met het land van Maas en Waal. En nu vertegenwoordigt hij ons dus, Nederland, in misschien wel het kleinste, maar machtigste land ter wereld. Vaticaanstad. Staat in de Gelderlander vandaag.

0: Lily Allen en 22. Dus 12 minuten over 7:30. Goedemorgen.
1: Plaat delict.
0: Dank allemaal voor het meedenken en het oplossen van dit dossier. Want het is wederom gelukt. Dat is mooi. Daar zijn we blij mee bij de platenpolitie. We hadden te maken met een nummer over tienerliefdesverdriet op een verjaardagsfeestje. Deze plaat vertelt het verhaal van een meisje dat ontdekt dat haar vriend Johnny er vandoor is met een ander meisje, Judy, op haar verjaardag. Ze is er kapot van. Ze besluit, ik mag huilen als ik dat wil. Het is mijn feestje. En Johnny laat het meisje dus in de steek voor Judy en komt binnenlopen op het moment dat ze de verjaardag viert. Wist je dat het lied ook een vervolg heeft gekregen trouwens? Het verscheen een paar maanden later, dat vervolg, in 1963... Daar krijgt ze haar wraak, hoor. Ze wint Johnny terug. Ze gaat namelijk naar een ander feestje. Daar zijn Johnny en Judy ook weer. En om Johnny jaloers te maken, kust ze dan met een andere jongen op de dansvloer. Nou, Johnny wordt woedend en slaat die andere jongen en rent terug naar de zangeres. Hij dumpt dan Judy ter plekke en is dan weer terug bij zijn oude vriendin. En dan is het tijd om de beurt aan Judy om te huilen. Lekker pur. Dat is een beetje de wraak van de zangeres. Maar wie is die zangeres? En hoe heet dat nummer? Hoe heet deze plaat delict? Onder andere Jack reageerde, Truus, Ellen uit Eerbeek, Jolanda, Token. Maar ook Paul uit Doesburg. Paul, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Frank, met Paul hier.
0: Hallo daar. Ja, had je hem gelijk door?
2: Ja, dat duurde niet zo heel erg lang. Het thema kwam bekend voor, dus ja.
0: De zangeres moest je nog wel even opzoeken, hè, hebt je?
2: Ja, nee, dat is wel heel lang geleden. Dus we zaten heel erg om toen dat uitkwam.
0: Ja, maar jij hebt wel nog iets toegevoegd. Je zegt, volgens mij is er ook nog een modernere versie van.
2: Ja, dat is volgens mij ergens in de jaren 80 of 90 uitgekomen. Volgens mij was dat van ene Dave Stewart. De zangeres weet ik niet. Ja, ik kan alleen dat zo gauw niet meer vinden. Maar
0: grappig, hè, dat zo'n verhaal dus van Leslie Gordon ook weer een vervolg krijgt. Maar dat het ook weer een nieuwe cover krijgt. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettende rotstreek van die gast.
2: Ja.
0: Hè?
2: Nou, ja.
0: Op haar verjaardag.
2: Dat doe je toch niet.
0: Dat doe je toch niet. Nee. Even kijken. Voor de administratie. Wie is het met welk nummer?
2: Ja, het zou Leslie Gore moeten zijn. En het nummer heet It's My Party and I Cry If I Want To.
0: Helemaal goed, Paul. Ik ga het bewijsstuk voor jou draaien. En als jij even blijft hangen, dan noteert Joy ook jouw gegevens. En dan gaan we het prijsje vandaag nog op de bus doen.
2: Nou, dat is leuk. Nou, dankjewel. En ik wens jullie een mooie dag toe.
0: Ja, dat wensen we jou van harte terug, Paul. Een mooie dinsdag. Dank voor het meespelen.
2: Ja, graag gedaan. Dag hoor.

0: Leslie Gore met It's My Party.
1: It's my party and I cry if I want to. Cry if I want to. Cry if I want to. You would cry too when it happens to you.
2: It's my party and I cry if I want to. Cry if I want to. Van Leslie Gore. Daar denk ik aan.
3: Hoi Frank, met Jolanda uit Loenen. Ik durf het nu wel te gokken. Ik denk dat het Leslie Gore is met It's My Party. Een hele fijne dag gewenst.
4: Nou, goed hoor allemaal. Inderdaad, Leslie Gore en It's My Party. Heb jij nou misschien ook nog een tip voor de platenpolitie voor een platenlek? Dan kun je die doorgeven via de mail frank@gld.nl of een appje. En je mag natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Zaak.

0: mee en Bluff. En ik ben niet meer bang. En daarvoor is Platelijk met Leslie Gore. Het is 7:50. En het ging er gisteren nog even stevig op met wind en regen. Ook toen ik naar bed ging, dacht ik even van... even de parasol op het balkon naar binnen halen. En ik zie bij ons op de site van Omroep Gelderland beelden van de markt in Doetinchem. Marktkramen aan de Raadhuisstraat. Die zijn beschadigd door een harde windvlaag gisteren. Plotselinge windstoot. Daardoor vielen de kramen om en schoven weg. Gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Maar het ging er even stevig op, hè, Johnny? Goedemorgen.
1: Ja, klopt. Dat was op meer plekken in Nederland het geval. Inderdaad ook in Gelderland. Een paar fikse buien met soms ook onweer. En inderdaad windstoten. Ja, die zouden we later vanmiddag en begin van de avond kunnen we die weer krijgen. Dat is een code geel voor de tweede helft van de middag en het begin van de avond. Vanwege dus die buien met mogelijk onweer en windstoten.
0: Ja, voor vanochtend nog niet echt een waarschuwing. Maar ik krijg een appje van Ton die zegt hier net een flinke bui met onweer in Uggelen. Ja. En ik moet zeggen, ik kijk nu naar buiten. Het is alweer weg, maar echt bizar. 20 seconden geleden zaten we hier naar buiten kijken. Zeiden van, nou, de sluizen gaan open. Het kwam hier echt met een bakken uit de lucht.
1: Ja, het zijn korte en felle buien. Ja. En inderdaad, net ten zuiden van Apeldoorn zat er ook wat onweer op een kwartiertje geleden. Dus dat kan vanochtend al een klap onweer. Vanmiddag zijn ze wel wat feller, dus die kans op windstoten is vanmiddag groter. Ja, het is vandaag een afwisselende dag. Soms schijnt de zon en even later komt het er weer met bakken uit. Dat gaan we dus vooral vanmiddag en vanavond krijgen we dat nog steeds hebben. En tussen de buien door wordt het een graad of 18 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten.
0: Ja, maar als het zo naar beneden komt vallen, dan koelt het echt gelijk een paar graden af, neem ik aan.
1: Ja, dan ligt die temperatuur rond de graad of 13 als het even flink plant. Ja.
0: Ja. Is dat het recept voor de rest van de week ook?
1: Nou, in ieder geval ook voor morgen. Ook morgen in de loop van de dag weer buien met kans op onweer en windstoten. Misschien ook hagel. Donderdag en vrijdag houden het niet droog, maar zijn die buien veel minder fel. Dus dan valt er gewoon regen. En in de loop van vrijdag knapt het al wat op. Wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. En dat is een voorbode voor een mooi weekend. De temperatuur in het weekend gaat omhoog naar ruim 20 graden. En dan is het droog met veel zon.
0: Oké, nou dan zouden we dit weekend weer kunnen gaan picknicken in het park. En als we dan allemaal een taart bakken en die met elkaar delen, dan wordt het gezellig. Afgelopen weekend is dat ook gedaan, daar waren we bij. Dat hoor je zo meteen na 8:00. Heel veel taart, maar eerst Thin Lizzy. When I-

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
7: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
6: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
8: Zag je?
6: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie dan volgens de ANWB, de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel 12 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 18 minuten. De A15 kapotte auto Nijmegen-Rotterdam tussen Arco en Hardingsveld-Giessendam. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand-Nul en Knoopend Hoevelaken 23 minuten. De A50 Arnhem-Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 10 minuutjes extra reistijd.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Alten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Goedemorgen Gelderland.

en Philip Bailey, Easy Lover op Radio Gelderland. Goedemorgen, 9 minuten over 8 is het. Dinsdagochtend 9 juni en af en toe felle bui hoor, boven Gelderland. Ik ben nat geregend. Er komt net een collega die is tussen de buien door redelijk droog overgekomen op de fiets. En een andere collega zat weer in de auto, maar te gillen omdat het zo hard regende hier. Ja, we gaan een afwisselende dag krijgen. Het wordt niet warmer dan 17 of 18 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral vanmiddag valt er geregeld een bui. En dan ook weer kans op onweer en windstoten. Code geel ook vanmiddag. Dus we zijn gewaarschuwd. Er kan even weer gaan spoken. Er staat sowieso een stevige wind ook tussen de buien door. Wisselvallig juni weer. Kun je het ook gewoon noemen. In Geldermalsen is vannacht opnieuw een plezierjacht uitgebrand aan de kostverloren kade. De brand die brak rond de 3:30 uit. Toen de brand weer aankwam stond de boot al volledig in licht te laaien. Of de gewonden zijn gevallen, dat is nog niet duidelijk, maar de oorzaak wordt nog onderzocht. Ander nieuws van vanochtend. Het kabinet wil een verbod op kidfluencing. Kinderen tot en met 15 jaar mogen geen commerciële activiteiten meer doen op sociale media. De minister die zegt zulke werkzaamheden kunnen schadelijk zijn voor het welzijn van die kinderen. Ontwikkeling en hun privacy, vooral als pap en mama er geld aan verdienen of bedrijven. Het kabinet vindt de huidige regels onvoldoende. Dit najaar komt minister Thierry Aartsen met een voorstel voor een verbod. In Doetinchem zijn gisteravond door die harde wind meerdere marktkramen beschadigd. In de Raadhuisstraat waarden de kramen om of werden ze verplaatst door de wind. Voor zover bekend niemand gewond gelukkig, maar de schade moet nog in kaart worden gebracht. En komende zondag dan is het zover. Dan is de eerste officiële WK-wedstrijd voor het Nederlands elftal. Gisteren speelde Oranje tegen Oezbekistan in New York. Echt heel vlekkeloos ging dat dan ook weer niet. De Oranje Leeuwen wonnen moeizaam met 2-1. Hopelijk gaat dat zondag iets beter tegen Japan. De WK begint donderdag. Ariana Grande die heeft haar 10e nummer 1 hit in Amerika gescoord. Dat deed ze met dit nummer. Hate That I Made You Love Me komt deze week direct binnen op de eerste plaats van de Billboard Hot 100. En ik hoor je denken, ja, nou, misschien leuk. Wat is daar nou bijzonder aan? Nou, daarmee hoort ze, Ariana Grande, bij een groepje artiesten met minstens 10 Amerikaanse nummer 1 hits. En dan zit je toch opeens in een rijtje met The Beatles, Mariah Carey, Michael Jackson, Madonna en Taylor Swift. Zij hadden er geen 10... Ze hadden wel mooie hits. Sonny en Cher. Dit is I Got You, Babe.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: nog een keer proberen. Try Again, Danny Vera en Marlon Pichel op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 9:50. Afgelopen weekend zag ik iets heel lekkers op de Instagram van Omroep Gelderland voorbij komen. De picknick voor de Gelderse zoete kou. Kleedjes op het gras en dan geen stokbrood of gezonde salades, maar gewoon alleen maar taarten. Taarten, taarten en nog eens taarten. Het was de taartenpicknick en iedereen neemt dan eigenlijk gewoon zijn eigen baksel, zijn eigen creatie mee. En dan zou je zeggen, nou, alles delen. Gewoon proeven van elkaars creaties. Van citroenmeringue tot chocoladetaart, hemelse blubber of misschien zelfs wel die ene taart met dat ene rabarberstukje in combinatie met dat andere ingrediënt waar je nog nooit van had gehoord. Het is een fenomeen dat Anne Maartje naar Nederland haalde en het groeit steeds meer. Want waarom zou je nou één taart eten als je er ook 10 kunt proeven?
1: Het is echt te veel om op te eten. Maar heel lekker allemaal. Het is zoveel keus. Ik had echt niet verwacht dat er zoveel taart zou zijn.
2: Dit is inmiddels de tweede editie van de taartpicknick. Via TikTok heb ik eigenlijk een video geplaatst. En dit is het resultaat. De bedoeling is dat mensen een eigen taart meenemen. En proeven van elkaar. En dat ze een hele leuke middag hebben.
3: Wat is je favoriet?
4: Tot nu toe die grote taart daar, die heel groot was, vond ik echt wel lekker. Ja, ja, ik weet niet wat voor taart het was, maar het was echt zo'n 3-lagen taart. Het was echt zo'n hele grote. Het was niet te messen in ieder geval.
2: Ik ben eigenlijk geïnspireerd geraakt door een video die ik zag. Dat was een taartpicknick in Londen, volgens mij. En toen dacht ik, wat als we dat in Nederland gaan doen? Wat zou dat doen?
3: En het lijkt nu wel een succes.
2: Ja, volgens mij ook.
3: Hoeveel taart heb jij wel niet gepakt?
2: Ja, wel veel. Ik hou wel ook echt van taart.
3: Had je zelf ook nog iets meegenomen?
2: Ja, ik had de tiramisu cheesecake gemaakt. Die staat daar. Maar nu staat hij niet meer. Hij stond daar.
3: Die is helemaal op.
0: Ja, die is helemaal op. Dat was een succes. Klinkt ook lekker, tiramisu cheesecake. Nou, de zoetste picknick in Gelderland was dat afgelopen weekend. En voor de volgende keer wil ik ook even een uitnodiging, mensen.

0: bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
1: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
5: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
6: Mijnleesbril.nl.
7: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
8: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
7: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
8: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
9: 8:30 is het. Je luistert naar Radio Gelderland. In Spult is het 12 graden. In Medler, gemeente Bronckhorst, 12,8. Het weer in Gelderland, het wordt vandaag 17 tot 18 graden maximaal. Mix van zon en wolken. Vooral in de middag valt er regelmatig een buitje. Soms komt het tot onweer en windstoten en ook tussen de buien door waait het stevig. In Geldermalsen is vannacht een plezierjacht volledig uitgebrand aan de Kost Verloren Kade. Het bootje lag aangemeerd, de oorzaak is nog onbekend. Opvallend is wel dat op diezelfde plek in maart ook al een jacht in vlammen opging. En in Neder-Betuwe dreigen dwangsommen voor tientallen chalets op vakantiepark in Kesteren en Ochten. Op park Rivierendal zijn bij 108 chalets overtredingen vastgesteld en kan de gemeente direct boetes opleggen bij nieuwe gevallen van permanente bewoning. Meer Gelders nieuws bij ons op de website gld.nl of de mobiele app. Verkeersinformatie, de A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen, 16 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk, 10 minuten. Een kwartier door een ongeluk op de A28 richting Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst, maar de weg is wel weer vrij. En ook een kwartiertje op de A325 Nijmegen knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Op de N301 Almere-Barneveld tussen de N704 en Nijkerk een kwartier extra reistijd.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
22: Goedemorgen Gelderland.

de Pretenders. Net kwam het nog met bakken uit de lucht. De regen hier buiten de studio in Arnhem. En nu is de lucht blauw en schijnt het zonnetje. Er gaan de scholieren weer richting school op de fiets hier voorbij de studio. Niet iedereen hoeft naar school vandaag. Ik lees een berichtje uit Japan. Uit de stad, ik ga dat nooit goed zeggen, Utsunomiya. Daar blijven de leerlingen vandaag voor de tweede dag op rij deze week in bijna 100 scholen thuis. De scholen zijn allemaal dicht vanwege een beer. Want in die stad, er wonen 500.000 inwoners, er wordt op dit moment massaal gezocht naar een wilde beer van zo'n 100 kilo. De dier werd voor het laatst gezien op zo'n 700 meter van een universiteit. En dat is niet de plek waar je een beer wil hebben. Het is voor het eerst dat hij daar ooit is gesignaleerd, een wilde beer. Maar het wordt steeds meer een probleem. In Japan lees ik erbij. Het afgelopen jaar zijn er al honderden slachtoffers gevallen door aanvallen van beren. 13 doden en dus heel veel gewonden. De beren trekken steeds vaker de bergen uit, de woongebieden in, op zoek naar voedsel. Nou, dat sluit alweer mooi aan bij het nieuws van vandaag, dat we steeds meer voedsel weggooien. Dan weet je wat er

La Faro Soler. Ja, je moet soms maar gewoon het zonnetje zelf creëren op je radio natuurlijk. 8:12. Goedemorgen, Gelderland. Ook op deze dinsdagochtend heb ik weer een woord voor je uitgekozen. Want er zijn zoveel mooie woorden waarvan we de helft misschien nog niet eens gebruiken. En die zouden we bijna vergeten daardoor. En dat is zonde natuurlijk. Dus is er de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En dan pak ik iedere dag een woord uit. En dat geef ik je mee. En dan hoop ik dat je het eens een keer weer gebruikt, in de mond neemt. Vandaag is het woord erudiet. Geweldig woord. Als je erudiet bent, dan bezit je een brede algemene ontwikkeling en diepgaande kennis op het gebied van cultuur, wetenschap en literatuur. Dus je bent niet zomaar slim, maar je bent echt veelzijdig onderlegd en belezen. We danken het aan het Latijn, eruditus, dat betekent letterlijk ontruwd of beschaafd. Het is een combinatie van e, wat uit betekent, en rudis, wat staat voor ruw of ongevormd. Door te leren en te lezen haal je dus de ruwe randjes van jezelf af. Dat schaaf je eraf. Mooi, hè? Ik heb een paar voorbeeldzinnen voor je. Onze professor is een erudite man die moeiteloos citeert uit de klassieke literatuur. Tijdens het diner bleek zijn erudite gesprekspartner met kennis over elk denkbaar onderwerp. Kun ik zeggen, je hoeft echt geen erudite wetenschapper te zijn om te genieten van dit boek. Of hij maakte indruk op zijn nieuwe collega's met zijn erudite antwoorden. Nou, ik denk dat je heel erudiet overkomt als je überhaupt het woord erudiet al gebruikt in een zin. Probeer het vandaag eens een keer, zou ik zeggen. Het woord van vandaag uit de Dikke van Dijk. Ah. Oh. Is mooi, hè? Moody Blues. Had to Fall in Love. 1978.

0: Dat is mon dernier mot.
1: Dat zijn zijn laatste woorden. La da da, mon dernier mot van Claude op Radio Gelderland. En daarvoor Moody Blues en Had to Fall in Love. Ja, het komt soms met bakken uit de lucht. En even later schijnt de zon alweer en is de lucht blauw. Op dit moment bijvoorbeeld in Aalten zegt Ingrid van ja, die zei een paar minuten geleden, het gaat zo onweren. De lucht wordt donker, ik moet bijna de lamp aan doen. En inderdaad op dit moment daar regen. En dan kan het soms echt even goed knallen, hè Johnny? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, zeker inderdaad. Het komt flink uit. Inderdaad, hier en daar ook wat onweer dat er op de buien zit. Momenteel inderdaad in het oosten van Gelderland zit ook weer een paar nieuwe buien in het zuidwesten van Nederland, Zeeland, westen van Brabant, waar weer een paar buien zijn ontstaan. Dus die komen ook naar Gelderland toe. Dus ja, af en toe een bui. Vaker is het droog met ook wel wat zon. En dat zien we de rest van de dag ook. En daarbij moet ik nog zeggen dat de tweede helft van de middag, begin van de avond, de buien waarschijnlijk het felst zijn. Dus dan een wat grotere kans op onweer en ook kans op windstoten.
1: Ja, dat is ook de reden waarom de collega's van het KNMI code geel hebben uitgegeven voor vandaag.
2: Ja, dat klopt. Die geldt vanaf een uur of drie vanmiddag tot met de eerste uren van de avond. Dus dan is de kans dat je inderdaad echt een felle bui krijgt met bijvoorbeeld ook windstoten erbij het groot.
1: Ja, nou, die windstoten die kunnen soms fel zijn. Dat hebben ze gisteren ook in Doetinchem bijvoorbeeld de markt gemerkt. Er zijn de marktkramen echt kapot gewaaid. De beelden daarvan bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Johnny, wat voor temperatuur hoort erbij vandaag?
2: Ja, op die droge momenten komt de temperatuur uit op 17 of 18 graden vanmiddag. Maar in zo'n felle bui zakt het kwik naar een graad of 13. Vanavond koelt het wat af in de nacht. Minimum temperatuur van een graad of 8. En morgen hebben we eigenlijk een herhaling van zetten. Ook weer buien met vooral in de middag weer kans op onweer en windstoten. Ook dan graad of 17 als maximum temperatuur. Dan hebben we donderdag en vrijdag twee dagen die we ook niet helemaal droog verlopen. Maar de buien wel echt wat minder fel zijn dan vandaag en morgen en gisteren. Mm-hmm. Yeah. Het mooiere weer zit eraan te komen vanaf het weekend. Dus dan droog met meer zonneschijn en ook hogere temperaturen. Zaterdag een graad of 20, maar zondag gaan we misschien al wel naar 23.
1: Kijk eens aan, dat klinkt als een lekker weekend. Johnny, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Zou jij over een uurtje willen melden bij Rob?
2: Dat ga ik doen.
1: Oké. Okay. Afgesproken bij deze. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Johnny, dank weer voor het weer. Die komt ook bij jou nog even langs met het weerbericht. En jij hebt natuurlijk fijne muziek in de koffie. Jij zit de krant een beetje door te nemen hier in de studio. Is er iets wat ertussen staat waarvan je denkt, daar wil ik het over hebben vandaag?
3: Ja, dat we steeds minder eten weggooien. Dat is wel goed natuurlijk.
1: Maar nog steeds te veel.
3: Ja, nee, maar toch. Het gaat de goede kant op. Laten we eens positief blijven.
1: Oh ja, sorry. Dus, ja, nee, je hebt het gelijk. Toch? Ja, omdenken.
3: Ja, wat doe jij dus om verspilling te voorkomen? Vroeger had je klikjesdag en had je heel veel mensen die op een gegeven moment de koelkast even leeggraaiden en daar een lekkere soep van maakten. Zelfs van oud brood werd soep gemaakt. Ik heb niet meer het idee dat dat nu vaak gebeurt. Dat heel veel blijft liggen tot het bederft.
1: Mijn vriendin is heel goed in uit de koelkast koken.
3: Ja, dat is...
1: Weet je, als ik dan ga koken, dan kijk ik naar de koel en denk, oh, even wat halen, dat erbij, dat erbij.
3: Ja.
1: En mijn vriendin die kan echt gewoon de koel kijken, ah, hier maak ik er wat van.
3: Ja, ja, dat is wel een van die dingen die je jezelf kunt aanleren, hè? Uit de koelkast koken.
1: Ja. Ja.
3: Laat maar eens kijken wat er nog in hangt. En maak het warm met een knoflookje erbij.
1: Ik vind het ook de leukste opdrachten in van die kookprogramma's als Mystery Chef en zo. Maar ja, Masterchef, dat krijgen ze de Mystery Box.
3: Ja.
1: Gewoon een doos met een paar ingrediënten en doe er maar wat mee.
3: Ja, het zou leuk zijn met zo'n kookprogramma om gewoon willekeurig bij iemand aan te bellen. Mag ik even in de koelkast kijken?
1: En dan uit de koelkast
3: uit
1: koken.
3: Uit de koelkast koken, met een topchef. Toch?
1: Ja. We hebben volgens mij hier weer een leuke rubriek bedacht.
3: Dat dacht ik wel.
1: Uit de losse pols.
3: Copyright.
1: Maar jouw vraag is dus...
3: Wat doe jij om je voedsel gewoon echt tot 100% te gebruiken?
1: Juist.
3: En lukt dat?
1: Dat voor tips... Dus wat je bijvoorbeeld met oud brood kunt doen... of met een restje nog heel makkelijk iets kan van verzinnen... dat wil Rob van jou weten. En dat mag je hem vertellen via de app. Of even mailen. Ik geef gewoon je mailadres, Rob. Doe ik gewoon, opzenden. Rob@gld.nl. Nou, nu barst het los.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 ingangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
10: voordeeluitjes.nl.
9: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
13: Dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
12: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
14: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
12: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Ja, dank je.
16: Verkeersinformatie, de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsbergen 11 kilometer met een kwartier vertraging. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 12 kilometer langzaam rijden stilstaan en 12 minuten vertraging.
17: Gezond zitten? Zo zit dat.
10: Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relax ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Op de koffie.

Schreeuw het uit, Love is All, Roger Glover en Guest deden dat jaren geleden. 8:08 op de dinsdag, 9 juni, het is weer wachten op de regen. Gisteren duurde het best lang op sommige plekken. Fleetwood Mac gaat door met de ochtend.

0: En dit maakt het mooi af. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ja, dat is dan gewoon ja, de betere toetsen spelen in gewoon ieder restaurantje. Even tut. En dan volgt een lutje. Ja.
1: De plaat bij de dag.
0: Plaat bij de dag is ook het volgende lutje. En die is van Fred. En Fred die zegt, hi Rob, ik hoorde deze laatst. En ik had hem al zo lang niet meer gehoord eigenlijk. Dat ik dacht, wat enorm lekker. Dat gevoel dat die plaat uitdraagt. En toen hoorde ik de titel. En toen dacht ik, nou ja, deze plaat doet precies wat de titel in zich heeft. Dan moet plaat bij de dag worden. In ieder geval voor mij. Want ik ben lekker aan het rijden op deze dinsdag. Dus ik wil deze wel aan iedereen opdragen. En ook aan mezelf. Hij is van de Eagles. Hij heet Peaceful Easy Feeling. En daar krijg je er ook van. Let maar op, zegt Fred. Ik weet het wel zeker, Fred. De plaat bij de dag voor iedereen van Fred. Peaceful Easy Feeling van de Eagles.

Fred, die hoorde me ergens. Die dacht van, wat gebeurt er met me? Ik word helemaal relaxed, helemaal makkelijk in mezelf ook, ja. En dan inderdaad doet hij precies wat hij zegt dat hij doet. Peaceful, easy feelings brengen van de Eagles. Plaat bij de dag, aangevraagd door Fred dus. Heb jij er één, zo'n plaat bij de dag? Dan laat gewoon weten welke plaat het is en waarom je die wil laten horen. Via de app kan dat, 06-22-22-1342. Of je kunt even mailen, rob@gld.nl. Jouw plaat? En waarom? Dit is Leo Sayer. And the long, tall glasses.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Fears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Hier op Radio Gelderland. 2 minuutjes over 9:30 geworden. Dat betekent dat we eens even naar het weer gaan kijken in de provincie. Ja, het is bewust wel een stukje kouder geworden door de regen. In Winterswijk bijvoorbeeld 10,6 graden. En in Beuningen toch nog 14,1 graden. Iets warmer wordt het vandaag, maar niet veel warmer. Kijken we ook even naar het nieuws op gld.nl. Daarin onder andere een artikel over het tekort aan chauffeurs dat de dierenambulance Barneveld onder druk zet. Want de werkdruk bij de vrijwilligers van die dierenambulance Barneveld loopt op. En dat door een tekort aan vrijwilligers. Vooral het gebrek aan chauffeurs zorgt voor problemen. Daardoor draaien mensen daar meer diensten en staat de bereikbaarheid onder druk. Het ideaalbeeld van die dierenambulance is om dagelijks 2 chauffeurs beschikbaar te hebben. Maar in de praktijk is dat tegenwoordig nog maar 1 chauffeur. En daarom een oproep. Als je wil en je hebt een dag of een dagdeel te besteden en je wil dat doen, graag als chauffeur bij de dierenambulance in Barneveld. Je bent van harte welkom. En ook een artikel dat ons brengt naar het weer. Gisteravond ging het toch op sommige plekken fors tekeer, ook in Doetinchem. Harde windvlaag daar heeft meerdere marktkramen aan de Raadhuisstraat in Doetinchem beschadigd. Door die plotselinge windstoot vielen verschillende kramen om, of ze schoven zelfs gewoon helemaal weg. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Precieze schade aan die kramen wordt nog in kaart gebracht. Ja, het was op sommige plekken heel heftig. Sommige plekken hebben heel weinig meegekregen. Maar ja, dat is het verhaal van onstuimig, wisselvallig weer. Ook daar vandaag weer rekening mee houden. We gaan straks de weerman horen. En die gaat zeker zeggen dat er iets van een kleurcode op ons afkomt vanmiddag. Norah Jones heeft het over ander weer. The Sunrise. Sunrise.

hier op Radio Gelderland. Het is 18 minuten voor 10 geworden. We willen straks eens praten over jouw voedsel en hoeveel jij weggooit. Want Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Dat wordt eens in de drie jaar gepubliceerd. In 2022 gooiden we nog 28 kilo per persoon weg. En in 2019 30 kilo. Dat moet iedere paar jaar teruggebracht worden. Maar ja, 25 kilo voedsel weggooien, dat is nogal wat. Als je het in geld uitdrukt, 100 euro per persoon wordt weggegooid. Dus als je gezin hebt met 4 kinderen, dan ben je met z'n 6 of 5. Nou, dan gooi je toch wel een kleine citytrip weg. En doel is natuurlijk ook om dat voedsel wat je koopt gewoon te gebruiken. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij dat je voedsel gewoon echt gebruikt wordt ook? Dat je niet iets koopt voor de vuilnisbak. En dus ook je geld weggooit en het eten weggooit. Laat maar even weten, alvast via de app of de mail. rob@gld.nl of even appen 06 22 22 13 42. Hoeveel voedsel verspil jij? En wat doe je eraan om het niet te doen? Uit de koelkast koken, zoals dat dan heet. Eind van de week even alles eruit halen en er iets van maken, soep, omeletje. Of heel bewust inkopen, kan ook, hè.

0: Michel Polnareff, la poupée qui fait non. Apart plaatje. Johnny Willemsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan weer toewerken aan kleurencode.

0: Tot die tijd ook een enkele bui, maar ook geregeld zon. En op zonnige momenten is het best wel aangenaam weer. 17 of 18 graden bij een matige zuidwestenwind.
1: Ja, dat werkt allemaal toe naar toch een weersomslag, hè?
0: Ja, morgen hebben we nog steeds de buien. Ook weer felle buien met onweer. Donderdag en vrijdag houden het ook niet helemaal droog, maar zijn de buien al wat minder fel. En zeker in de loop van vrijdag knapt het al wat op. En het weekend ziet er droog en vrij zonnig uit. En de temperatuur gaat omhoog, waar het de komende dagen een graad of 17 is. Zaterdag 20 graden en zondag al zo'n 23. En mogelijk gaan we zelfs nog wat verder omhoog in de volgende week.
1: Nou, ja. Dus even uitzingen eigenlijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Het wisselvallige zomerweer is al eventjes bezig. Maar er zit verbetering aan te komen. Ja.
1: Nou, we gaan er gewoon op wachten.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Joep.

0: Such a good-looking woman.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant!
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
15: Jan, dankjewel.
16: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
15: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
20: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: De koffie.

European Queen en African Queen en Caribbean Queen. Dat had hij slim gedaan, Billy Ocean. Sprak hij toch heel veel mensen aan. Met Raad en Mieren op Radio Gelderland om 9:55 vanochtend op deze dinsdag, de 9e juni. Vandaag bekend geworden dat we weer met z'n allen minder voedsel verspillen. Maar toch nog wel 25 kilo per persoon per jaar. Wat doe jij eraan om jouw voedsel gewoon echt te gebruiken? Waarvoor je het hebt gekocht. Want 25 kilo, dat is een pond per week. Per mens in Nederland. Wat dus weggaat. Gewoon omdat het ligt te wachten tot gebruikt te worden. Maar dan gaat het schimmelen en dan gaat het verrotten. En dan is het weer voorbij. Kortom, kom maar met tips om het voedsel wat je dan hebt ook echt te gebruiken. Scheelt je sowieso 100 euro op jaarbasis. Gewoon, dat is toch wel lekker. Hè? Wel meegenomen. Kun je leuk voor het eten. Wat doe jij om je voedsel niet te verspillen, om het gewoon 100% te gebruiken? Je kunt bellen 0800 345 0345 of je gaat even naar de app 06 22 22 1342. En mailen kan ook rob@gld.nl. Wat doe jij om je voedsel niet te verspillen? Laat me weten via de phone, de app of de mail. Yeah, I knew Noah Kahan. American Cars.

Cheyenne en American Cars. Maakt al stekelijke muziek, altijd al. Zo, lekker om op in de auto een kop te hebben, zo. Ja. Ja, praatje bij de koffie vandaag gaat over het verspillen van voedsel. We doen dat steeds minder, maar toch nog wel 25 kilo per hoofd van de Nederlandse bevolking. Dat is pittig, dus wat doe jij om je voedsel echt 100% rendement te laten leveren? Aan jou of aan de wereld, kan ook natuurlijk. Dat je denkt, ja, het is mijn voedsel dan niet meer, maar konijnen kunnen er ook goed van eten. Dan is het niet verspild. En 0800-345-0345 als je wilt bellen en vertellen over het voedsel dat jij niet verspilt. Maar je kunt ook appen of mailen. App 06-22-22-1342 of mailen even op het gld.nl. Walter, die deed het ook. Ja, oud brood, daar maak ik wentelteefjes van. En dan zijn dat bij mij wentelteefjes uit grootmoeders tijd. Nou, zegt Gerry, ik woon alleen en vaak zitten voor twee personen in één verpakking. Ja, ik laat de boodschappen bezorgen, kan ze zelf niet meer halen. Dus dan eet ik gewoon twee keer hetzelfde vlees, dus twee dagen, met dan twee verschillende groenten. Eind van de week haal ik alle resten uit de koelkast en dan wordt het ofwel een gevulde omelet of soep. Soep voor twee dagen, makkelijk voor de zaterdag en de zondag, alleen even opwarmen. En brood, dat rooster ik. Ik maak tosti's of wentelteefjes. En dat gaat ook goed met volkorenbrood. En de korstjes, die gaan naar de vogels. Ja, nou, dat is ook natuurlijk goed. Ja, dan hebben de vogels er in ieder geval profijt van. Manouk zegt als reactie op die etensresten, wij maken thuis het meeste zelf. En dan voelt weggooien extra zonde. Dat gebeurt dus ook niet. Ik maak wentelteefjes van oud brood. Zuurkool gaat in de wekpot, hè, van een oude witte kool. Die blijft liggen. Etcetera, etcetera. Er gaat bij ons niks, maar dan ook niks, weggegooid worden. Voedsel weggooien, dat komt bij ons bijna niet voor, zegt André. Gewoon eten van gisteren, dat is overgebleven. Gewoon eten. Of in de koelkast. En dan binnen een paar dagen eten. Klaar. Je kunt het ook gewoon bewaren. Ja, dat is ook waar natuurlijk. Dag Rob, ik gooi steeds minder voedsel weg. Van restjes groenten maak ik een salade of groentesoep. En van fruit dat een beetje bruinig wordt, maak ik smoothies. Blender erover en hup. Maar soms gaat er ook wel wat in de GFT-vak hoor. Maar ik probeer dus wel steeds minder weg te gooien. Ook door gewoon afgepast te kopen. Ja, dat wordt wel eens vergeten. We krijgen natuurlijk ook van die bulk aanbiedingen. Dan ja, is dat met groenten natuurlijk 2 voor 1 of noem het maar op, brood. Dan heb je ineens heel veel. Met niet bederfelijke waar is dat prachtig, maar met bederfelijke waar. Hans zegt ook, goedemorgen Rob. Ik probeer verantwoord in te kopen. Als ik brood doe met 2 sneetjes in de zak, in de vriezer, na het eten, dan heb ik iedere keer genoeg voor het ontbijt. Maar die supermarkten kunnen bijvoorbeeld ook wel wat doen, in mijn ogen. Bijvoorbeeld krieltjes. Eerst was er een zak van 500 gram. Dat is nu 700 gram geworden. En van 250 gram is er bijna geen enkele zak te krijgen voor de alleengaande. Die verpakkingen zijn niet gemaakt voor mensen die alleen wonen. Dus dan ga je eigenlijk of meer eten dan je wil, ja, of je gaat op een gegeven moment toch moeten weggooien. Ja, dat is wat, hè. Dat is op de woningmarkt zo, in de recreatiesector. De alleengaande, staande, of hoe we het ook willen noemen, die telt daar moeilijker in mee. Daar moeten we misschien wel een slag naar maken. Huizen voor eenpitters, hotelkamers voor eenpitters zonder toeslag. Want dat is ook raar, dat af en toe met een toeslag gepaard gaat. En eten dus. Theo die zegt, ik heb vroeger geleerd dat als groente goedkoop is, in grote mate inslaan en dan in porties wekken. Vlees en andere producten waarvan de smaak achteruit gaat bij het wekken, die vries je in porties. En als het niet meer te kopen is, dan gewoon direct gebruiken. Juist, klaar. Ja. Ik gebruik diepvries om kleine porties in te vriezen en niet te veel inkopen. Zo simpel is het. En Cordy zegt, ik zorg mijn boodschappen doen dat ik de spullen
met afprijstickers meeneem. Dat is fijn voor mij en voor mijn portemonnee. Dat scheelt je een hoop geld. Ja, dan moet je het nog gebruiken. Wel, natuurlijk. Maria, ik probeer zoveel mogelijk afgepast te koken. Ik heb een handig beker waar ik bijvoorbeeld rijst, macaroni en zo kan afmeten. Als hier dan wat van over is, dan gaat het bij mij in de soep. Koop ook niet te veel vers van tevoren. Meestal is het verlept voor je het gaat gebruiken. Ja, nou ja, dat zegt ook Jan. Die zegt, ja, de diepvries en al die potten groenten, dat is toch geweldig? Ja, volgens mij is er niet zoveel vitamineverschil. En kom je dus gewoon goed aan je trekken als je in potten of in een diepvries koopt. En dan kun je het echt lang bewaren. Misschien is dat wel een oplossing tegen verspilling. En met het seizoen eten, zegt Mary. Altijd makkelijk. Kleine porties. Dan een beetje honger, toch? Nou, heb jij nog tips?

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Als Sanne van de Cats met Marianne. En Veerman heeft iets moois, hè? Die nodigt je uit om mee te zingen. En vindt het ook niet erg. Dus je gaat het meteen meezingen doen ook. Ja, knap gedaan. Van de Cats ook. En wij praten nog even verder over voedselverspilling. En hoe je dat niet doet. Want we doen dat met z'n allen veel minder als Nederlander. Maar toch nog 25 kilo per persoon per jaar. Meneer Brem gaat niks verloren. Halve aardappel gaat in een bakje, morgen even in de jupan. Restjes groente in de vriezer, dan in de soep. En brood gewoon uit de vriezer. Je kunt ook voor 2 dagen koken, zegt Benny. En grilltjes die een datum hebben, ga er gewoon aan ruiken. Zo'n THT-datum is vooral voor de supermarkten als consument gewoon checken of het nog goed is. Ooit hadden we kliekjesdag, toch? Zegt Irmgard. Lekker hoor. Al die overgebleven kleine hapjes even opbakken. Heerlijk. Dat is voor mij een dagje makkelijk koken en makkelijk eten ook. Geen probleem. Verspilling, zegt Simone, dat doe ik niet aan. Ik koop bewust in, maak portjes en bakjes en zakjes voor de vriezer. En als er toch wat overblijft aan groenten, dan gaat het in een wrapje. Met een sausje bij een lekker kaasje. Prima opgelost. Dan gaat dus maar heel weinig te kliko in bij mij. Bij Joop ook. Wij gooien geen eten weg. Dat doen we gewoon niet. Klaar. Af. That's it. Ja. Huppakee. Zo simpel kan het ook. En ja, als er wat overblijft, dan gaat dat in de kliekjespan. Dus niet in de kliko, maar dan is het echt gewoon kliekjesdag. Ja, Henk die gaat filosofisch worden. Rob, wat is nou voedsel eigenlijk? In eerste instantie toch voer voor het lichaam, om dat gezond te houden. En wanneer het ook nog lekker is, meegenomen. Ik werk veel vanuit diepvries. Dan kun je porties goed berekenen. Verder kun je vaak van allerlei restjes soep maken. Verspilling, dat doe ik niet aan. Grootste uitdaging is wel wanneer je eters krijgt. Dan lukt het mij soms niet om iets niet in de afvalbak te laten verdwijnen. Maar ja, alle goeds en een mooie dag. Ja, nou dat is het natuurlijk ook natuurlijk, hè. Voedsel, ja. Ik kan altijd kijken of ik iets kan combineren met overgebleven groenten. De vreemdste combinaties maak ik dan hoor, zegt Floor. Zoals gisteren, toen had ik zuurkoolsalade met appel, grapefruit en mais. Met daaroverheen curry mayonaise. Nou, als het nou echt een week in de koelkast ligt, dan moet het weg. Maar dat probeer ik dus te voorkomen. Ja. Nou, en René, die valt het nog even samen. Grootste tips van mij, kliekjesdag, soep en een omelet. Vergeet die omelet niet, hè? Lekker sexy eten. Nogal. Hier is Nielsen.

0: The Birds and the Bees, the van de Warm Sounds.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ach, tijd om prijzen uit te delen. Tenminste, je moet wel wat vragen beantwoorden. Maar dan kun je er 3 bij elkaar winnen. Het koffiespel heeft 1 toegangsvraag. Als je die goed hebt, dan mag je 2 en 3 ook gaan beantwoorden. En dan heb je dus in ieder geval 1 prijs in de zak zitten. De toegangsvraag vandaag, de eerste vraag dus voor het koffiespel, die brengt ons naar 1934. Toen was er een eend voor het eerst te zien in een tekenfilm. Nou, de rest is bijna geschiedenis, zou je zeggen, want die eend, die is zo ongelooflijk beroemd en bekend geworden. Daar heeft neefjes, vriendinnen, vrouwen, alles doet mee. Maar in 1934 was dit de dag dat hij voor het eerst te zien was. Heel veel kinderen deden hem ook na, een jaar of 40 geleden. In een programma op de Avro-televisie, geloof ik. Kon je de stripfiguur nadoen en deze werd veel gedaan. Ja. Nou, over welke eend heb ik het? Welke eend zag eigenlijk het levenslicht op deze dag? In 1934. In een stripverhaal. En dat stripverhaal... The Wise Little Hen. Nou... Zo heette dat stripverhaal. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Mailen doe je via rob@gld.nl. En appen gaat via de app 06 22 22 13 42. Welke eend kwam voor het eerst uit het ei op 1934 deze dag? In de stripverhaal. 2 platen de tijd.
2: It started with a kiss.
0: En dit is de eerste. Hot Chocolate.

0: Ah, Niall Horan, Drive Safe.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, we gaan eraan beginnen. Het spel voor bij de koffie. Drie prijzen bij elkaar te verdienen, te winnen... door drie antwoorden te geven die dan goed moeten zijn. Na het eerste antwoord dat heb je op je gemak kunnen nazoeken zelfs. En dan zou het dus helemaal goed moeten zijn. Heb je er vertrouwen in, Joke?
2: Ja hoor, helemaal.
0: Ja, denk het wel, hè. Welke eend zagen wij voor het eerst in een filmpje verschijnen?
2: Donald.
0: Op de, wie?
2: Donald Duck.
0: Juist. Nou, dat wisten heel veel mensen best wel. En ben jij fan van Donald?
2: Ik niet, maar mijn man wel.
0: Jouw man? Oh.
2: Ja.
0: En jij leest mee dan?
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Nee.
0: Jij vindt het maar een rare eend.
2: Ja.
0: Ja, nee, daarom. Dat kan ook, hè. Of je bent er helemaal weg van, of je denkt, ja, ik moet naar zo'n eend. Kun je hem ook niet nadoen met het praten zo? Wordt vervolgd had dat, weet je dat nog? Dat kinderprogramma?
2: Ja, dat was altijd leuk. Ja.
0: Dat was wel leuk, ja, om te zien.
2: Ja, dat natuurlijk. Was inderdaad.
0: Ja. Ben jij wel een stripliefhebber dan?
2: Nee.
0: Ook niet. Kan.
2: Mijn man dus wel.
0: Ja, daarom. En toch al samen getrouwd voor hoeveel jaar?
2: Ja, nou, 43 jaar. 43,
0: nou, dan ja, ken je elkaar als gekkigheden wel, hè, toch? Dan,
2: ja,
0: dan gun je dat elkaar. Nee, daarom. Eén prijs heb je in ieder geval binnen.
2: Ja.
0: We gaan naar de tweede. We gaan naar de jaren 80, eind jaren 80. Bovenaan in eigenlijk alle hitlijsten. Boven nog de grote namen. Eigenlijk best wel nieuwe naam. Zijn album heet New Flame. De zanger van de band is Mick Hucknall. En de naam van de band is een beetje afgeleid van zijn haarkleur. Hoe heet die band?
2: Was dat Chris Brown?
0: Ja, oh, je denkt Brown. Hij is Simply Red.
2: Oh ja.
0: Ja. Ja, nu is hij grijs inmiddels, maar toen was hij rood. En toen zei hij, oh, dat is Simply Red, klaar. Nou, prachtige naam, prachtige plaat ook. En we gaan naar de derde vraag, dat is de Gelderse vraag. Bezoeken we weer een Gelderse stad. In welke Gelderse stad loopt al 3 weken de Mode Biennale?
2: In Arnhem.
0: Juist. Ik vind het... Ben jij van de mode?
2: Nou, niet echt. Maar ik vind het wel leuk om een beetje te
0: volgen. Nee, daarom. Het heeft wel iets, hè. Zo'n stad krijgt dan een beetje elan en zo. En,
2: ja,
0: het thema is nu... hoe kunnen wij bijdragen aan het milieu en de klimaatverandering? Ja, dan moet je stoppen met mode, denk ik dan, hè. Dat is
2: recyclen doen ze nu.
0: Ja, nee, daarom. Daar zijn ze nu veel mee bezig. Recyclen, je eten niet weggooien. Ben jij bezig ook met zuinig leven?
2: Wij verspillen weinig eten.
0: Ja, ik krijg steeds nog tips binnen. No Waste Army. Dat krijg ik van Marlies, van Rennie, van Jeroen. Die zeggen, ga daar eens naartoe. Dat is een club die echt ook op grotere manieren probeert voedselverspilling tegen te gaan. Dus wat dat betreft zijn we wel met z'n allen een beetje wakker geworden, hè?
2: Ja.
0: Nou, je hebt 2 prijzen gewonnen. Die gaan we gewoon lekker op.

0: lekker. Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own. Zomaar hier op Radio Gelderland op de dinsdagochtend.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
7: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten twee wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Jan, dankjewel.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleepy Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepy Verbis. Zutphen.com.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeprefurbish.com.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Op de koffie.

over 11 geworden hier op Radio Gelderland. En wij gaan naar twee artiesten die allebei de 80 zijn gepasseerd. De eerste, die komt uit eigen land, zingt een prachtig liedje uit 1966. Hij is 82. En daarna een man van 83, over een dikke week 84, die nog steeds nieuwe muziek maakt. We beginnen maar eens met Boudewijn de Groot. En een lied geschreven door Lennart Nijg. Dat is vaste prik zo ongeveer. Naast jou.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

Days We Left Behind. Van zijn nieuwe album, The Boys of Dungeon Lane. Dit album wordt echt heel erg goed ontvangen door alle critici. Maar ja, het is een man op leeftijd. Hij wordt 84 over een dikke week. Hij kijkt terug op zijn leven en dat hoor je in alles naar buiten komen in de muziek. En je hoort dat hij tevreden is over alles wat hij heeft gedaan. Of in ieder geval geen schuld heeft. En schuldgevoel. En daarvoor nog Boudewijn de Groot. Die is gestopt met optreden, maar die heeft nog wel een geweldig repertoire achtergelaten. Verder met Grace Jones.

Lucy, Tawanda, Trina en Tamar Braxton. Vijf domineesdochters die allemaal, en dat kun je dan bij een domineesdochter makkelijker zeggen, gezegend zijn met geweldige stemmen. En daar maakt ze goed gebruik van. En nog steeds ook. Heerlijk. 2:12. We kijken even naar weer en verkeer in Gelderland. En dan zien we dat het langzaam opwarmt. Maar toch niet zoals de laatste dagen. Geldermalsen 14,2 graden. En in Barneveld 17,4 graden. En op de weg rijdt het lekker door. Ja, behalve dan op de A12. Dat is altijd een beetje stroperig. Want Duitsers controleren gewoon graag. En dat blijven ze ook doen. Dus op de A12 naar Duitsland toe. Hou rekening met 10 minuutjes tot 15 minuutjes extra reistijd.

nooit meer regen van Suzanne en Freek. Nou, ze hebben 10 keer Gelredome afgesloten. Dat waren geweldige concerten. Dat vonden de mensen die op bezoek waren daar als fan. Maar Suzanne en Freek zelf ook. En alles is gefilmd, hè. Videoland gaat daar een prachtige documentaire reeks over uitzenden. Er zijn al clipjes te zien geweest. En dan zie je dat er echt wel keihard gewerkt is om daar een prachtige show van te maken. En dat hij er ook uit is gekomen. Dan wel wachten wie dat weer doet, hè. 11 keer Gelredome.

Pacific Gas and Electric, are you ready? Om 11:45. Ja, het WK voetbal gaat zo meteen beginnen. Een paar dagen nog. Natuurlijk nog allemaal oefenwedstrijden. Allemaal verhalen die naar buiten sijpelen. Gisteren wonnen we net met 2-1 van Oezbekistan. En was er ook nieuws over Ruud van Nistelrooy, de assistent bondscoach, die ontbrak vanwege familieomstandigheden. Het waren prettige familieomstandigheden. Nou, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft zijn 50ste verjaardag gevierd. Ja, daar is hij even voor weggegaan. En kon niet meer afgezegd worden, want er waren heel veel gasten uitgenodigd uit het buitenland. Ja. Nou, zo zie je maar weer. Het is gewoon nog een werkgever, KVB. Als je feestje hebt, dan neem je gewoon vrij. En dat kan. 50 jaar, 1 juli.

0: see, never be the same again. Ja, dat is eigenlijk iedere dag. Hè. Je ontwikkelt, leert, groeit en wordt een ander mens. En aan het eind van je leven, Joost, dan wil je het zelf te bepalen hebben, toch? Of niet?
1: Ja, inderdaad. Nou ja, als je dan het gevoel hebt, nou ben ik dat andere mens geworden en ik heb alles gedaan in mijn leven wat ik wilde doen. Alle doelen bereikt. Of misschien niet alle doelen, maar je denkt, nou, het is gewoon goed zo. Mooi leven, weet je wel. En nou ja, je bent bij wijze van spreken begin 80 of zo. En de eerste kwaaltjes beginnen te komen. Je denkt, ja, nou ja, ik wil niet wachten op meer kwalen. Ik wil gewoon zelf kunnen beslissen, zonder dat een arts dat voor mij doet. Hè? Want dat is nu het geval. Hè? Als je een hele mangel door moet. Het moet makkelijker kunnen om zelf de regie te hebben over je leven. Vandaag wordt er een petitie uitgereikt. 75.000 mensen landelijk hebben die petitie al ondertekend. En dat gaat eigenlijk om het aanpassen van de huidige euthanasiewet.
0: Kijk, nou, ja. Dat en ook wel wat luchtig rond.
1: Nou, we gaan het ook hebben over een gewichtheffster die 75 is en nog wel vol in het leven staat. En van allerlei prijzen nog wil pakken en zo. En we checken even hoe het backstage bij de olifanten in het dierentuin in Arnhem eraan toe gaat.
0: Oh, ja. Dat is goede mest, hè? Olifanten. Ja, de beste die er is. En dat allemaal bij Joost. Tot 3. Een hele mooie middag. En let op, hè, het gaat onstuimig kunnen worden vandaag nog.

0: De komende weken is het hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
1: Hebben's.
0: Kijk op ben.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
8: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie. Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
15: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
16: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
15: Voor pallets van 100 kilo?
16: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
17: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: Eddie Grant op Radio Gelderland, Gimme Hope Joanna. Zometeen praat Robje bij. Een greep uit het Gelders nieuws na Frank Sinatra in deze nieuwe top 3. En dit liedje, That's Life, kwam eigenlijk uit midden in de hoogtijdagen van de rockmuziek. Maar toch moeiteloos veroverde het zijn plek. Dat kan ook niet anders, want ja, je hebt het over Frank Sinatra natuurlijk. Even een rustpuntje om de middag mee te starten.
1: That's Life.

0: Lijkt me ook wel fijn. Een keer een achtergrondkoortje hier in de studio. Tot drie dus. Tot drie, helemaal duidelijk. En ook met het Gelders nieuws. Wat is er aan de hand in de provincie? Rob Heinsteijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jonge automobilisten die kunnen zich in Gelderland aanmelden voor een gratis rijtraining van de provincie. Die wil daarmee het aantal verkeersongevallen verminderen. Automobilisten van tussen de 18 en 24 zijn naar verhouding vaak betrokken bij ongevallen. Stefan die deed dit weekend mee aan zo'n gratis training, waarbij onder meer noodstops worden geoefend.
2: Ik heb nu nog niet zo heel lang, net een jaar eigenlijk, rijbewijs. Ik wil wel gewoon een beetje, ook met vooral met het remmen, gewoon goed vertrouwen hebben dat het goed komt.
3: Ja, flink doortrappen. Keurig gedaan.
4: Wat hoop je mee naar huis te nemen?
2: Dat het dus allemaal niet zo makkelijk is en dat ik echt wel meer remweg nodig heb.
1: Die rijtrainingen voor jonge automobilisten zijn op verschillende plekken in Gelderland en zijn onderdeel van de campagne Baas op de Weg. De dierenambulance in Barneveld kampt met een tekort aan vrijwilligers en daardoor staat de bereikbaarheid onder druk. Waar de bedoeling is dat er dagelijks twee chauffeurs beschikbaar zijn, is er in de praktijk vaak maar één. Het angstbeeld is dat de ambulance een dag stil komt te staan. Door extra inzet van de vrijwilligers kon dat tot nu toe worden voorkomen. Wie geïnteresseerd is in een vrijwilligersbaan bij de dierenambulance kan een keer meerijden om te ervaren hoe dat werk eruit ziet. 75.000 handtekeningen van mensen die meer te zeggen willen hebben over een eigen levenseinde. Die worden vanmiddag in Den Haag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het gaat om het zogenoemde Burgerinitiatief Levenseinderegeling. Initiatiefnemers willen dat de huidige euthanasiewet vernieuwd wordt, zodat ouderen die hun leven als voltooid beschouwen onder voorwaarden hulp krijgen bij zelfdoding. Frans uit Harderwijk ondertekende ook. Zijn zus van 86 was al langer ziek, helemaal op en wilde gaan, vertelt hij.
5: Ze kreeg dat verzoek om eerder dood te gaan, uit het leven te gaan. Ze was helemaal op, ze was er klaar mee. Ze had er vrede mee, kreeg ze niet gehonoreerd. Ze moest dan gaan versterven. Toen ik dat las, dat ze niet anders geholpen werd, toen werd ik al boos. En mevrouw ook. Van, moet dat nou zo, op die leeftijd, dat een ander beslist hoe jij gaat en wanneer?
1: Ja, Joost, jij spreekt zo meteen ook nog iemand uit Nijmegen die erbij is.
0: Klopt, Maria Engels. Die heeft ook getekend. En ja, die is nu onderweg naar Den Haag om die petitie te overhandigen.
1: Dan nog een weerwaarschuwing. Wie vanmiddag naar buiten gaat, moet rekening houden met stevige onweersbuien. Daarvoor waarschuwt in ieder geval het KNMI. Heeft een code geel afgegeven. De waarschuwing geldt voor onze provincie tussen 3 uur vanmiddag en 9 uur vanavond. Bij die onweersbuien zijn ook hagel en windstoten mogelijk. De hagelstenen kunnen tot 2 centimeter groot zijn, zegt het KNMI. De windstoten die komen uit het zuidwesten.

0: Niet echt officieel een WK-liedje, maar door die beat kom je wel een beetje in de stemming om al die voetbalwedstrijden te gaan doorgronden. Het is bijna zover. Nog een nagekomen nieuwtje, zoals dat dan heet. Iets opvallends nog uit het nieuws, Rob?
1: Ja, kunnen wij als Gelderlanders tijdens het WK-voetbal misschien nog een beetje trots zijn op onze provincie of misschien Gelderse spelers aanmoedigen? Nou, de inbreng van Gelderland is tijdens het WK heel beperkt. Onze verslaggever Jan Sommerdijk die zocht het uit, kon toch nog 3 Gelderse lintjes vinden. Zo is er gelukkig Eloy Room, die staat onder de lat bij Curaçao. Keepte jarenlang wel voor Vitesse en is geboren in Nijmegen. Hebben ook nog Ferdi Kadıoğlu, dat is een belangrijke speler bij Turkije, is afkomstig uit Lent bij Nijmegen. In 2016 brak hij ook op 16-jarige leeftijd door bij NEC. En we hebben nog een 3e Gelderse speler. Die komt ook niet uit voor Oranje, maar voor Nieuw-Zeeland. Dat is Nando Pijnakker, geboren in Brummen. Niet heel lang Brummenaar, want zijn ouders emigreerden toen hij 3 was. Dus ja, de Gelderse link. Ja. Die moet je toch met een verrekijker zoeken.
0: Toch nog wat te juichen valt er als Nederland er uitlicht. Ik hoor ook van mensen na het zien van die oefenwedstrijden die nog geweest zijn. Van ik denk dat ik toch maar voor Curaçao ga zijn. Want het wordt toch niks met Nederland zelf dan. Nou, ik geloof er nog wel in hoor. We wachten het af. Brothers Johnson, Gilbert O'Sullivan en de Time Bandits hoor je op Radio Gelderland.

Zelf de regie voeren over je eigen leven. Daar gaat het zo meteen over. Hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Nog even Madness draaien met Our House. En dan praat ik met Maria Engels uit Nijmegen, die heel graag zelf wil bepalen wanneer het goed is geweest, mooi is geweest. Zonder tussenkomst van een arts eigenlijk.

0: Madness in Tot 3, het burgerinitiatief Levenseinderegie, overhandigt zometeen in de Tweede Kamer een wetsvoorstel om de euthanasiewet aan te passen. Het doel is om zelf de regie te hebben over het einde van je leven. En niet zozeer via een arts. De 76-jarige Maria Engels uit Nijmegen ondertekende het initiatief. Dat hebben 75.000 mensen gedaan. Maria, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, jij bent daar in Den Haag. Wat ga je zometeen zeggen bij die overhandiging?
1: Nou, ik ben daar zelf waarschijnlijk niet bij de overhandiging, want er volgen maar een aantal mensen de Tweede Kamer in, dus het gebouw in. Maar wij staan dan hopelijk met veel meer mensen buiten. Het begint al aan te komen. De mensen staan hier al, meerdere mensen. De politie staat er ook bij, ik weet niet waarom. Oh. Omdat ik iets of wat afstand heb. Maar het gaat echt gebeuren. We gaan de mars maken naar de Tweede Kamer.
0: Ja, hoeveel mensen schat je zo zijn daar?
1: Nu zijn er nog maar weinig, maar het is pas kwart voor. En het moet eigenlijk 1 uur. Vanaf 1 uur gaan we pas wandelen.
0: Ja.
1: Mars maken.
0: Want wat is nou het grootste probleem met die huidige euthanasiewet?
1: Het wordt te slecht toegepast. De artsen durven niet, want dan kunnen ze een rechtspraak krijgen, omdat ze niet het gedaan hebben zoals het moet. En te veel mensen moeten eigenlijk lijden met een lange ei, terwijl dat niet hoeft. Dat is niet nodig. Er zijn makkelijker middelen om euthanasie te mogen en kunnen plegen. Dus daar gaat het eigenlijk om. De laatste is geweest Teun. Dus een maand of 2 geleden. Teun was ernstig ziek. Heeft de artsen laten komen. En die artsen hebben toen op een gegeven moment, nou, u bent niet ziek genoeg. 5 dagen later heeft Teun de hand, ja, heeft hij het zelf gedaan.
0: Ja,
1: dus na 5 dagen is hij toch weggegaan.
0: En dat wil je voorkomen. En voor jou persoonlijk, Maria?
1: Nou, ik ben er al heel lang mee bezig. Ik heb alles al helemaal geregeld. Anatomie, Dela geld terug, feestje. Als ik er niet meer ben, de boys mogen mij naar het Radboud brengen. En dan, ja, goed, en daarna hebben zij feestje. Dat gaat ook via Gelderlander.
0: Yeah.
1: Er is dus een verslaggever die zorgt voor het doorgeven dat dat feestje gaat plaatsvinden.
0: Oh.
1: En er is ook een Erik Reine Rutten, die gaat een necrologie, die is er al trouwens.
0: Zo, oké, dus daar wordt dan aandacht aan besteed in de media, hoor ik al. Collega's, journalisten, die zitten er bovenop. Maar even voor de duidelijkheid, in principe is het nog niet tijd voor jouw einde, want je staat nog erg vrolijk in het leven, maar je wil het goed geregeld hebben.
1: Daar gaat het om. En ook die euthanasie, die moet goed geregeld worden. Dus daar klopt niks van. Niets. Ik hoop eigenlijk dat D66, onze nieuwe premier, Rob, dat die daar wel wat aan gaat doen. Dat het verbeterd gaat worden. En dat andere partijen hun mond houden en dan ik wil nog niet eens zeggen welke partijen, maar in ieder geval die iets te veel geloven, dat die hun mond houden, zodat wij toch een goede euthanasiewet krijgen op den duur. Vandaar.
0: Oké, wel soepeler. En denk je dat artsen daar ook echt aan gaan meewerken?
1: Die durven dat nou niet te doen.
0: Ja?
1: Die zijn bang dat ze vervolgd worden. Als zij, je moet er altijd met 2 zijn en je moet heel erg ziek zijn en dan kan het pas gebeuren. En dat moet niet nodig zijn. Dus mijn eigen lichaam, mijn eigen wet. Ik wil zelfs uitmaken hoe en wat en wanneer.
0: Ja.
1: En niet dat altijd maar via de wet gaat of zo.
0: Ja, en jij denkt dus met die aanpassing dat de artsen dus ook veel meer gaan bewegen en daar veel meer rust makkelijker mee om kunnen gaan.
1: Natuurlijk, die moeten dat makkelijker kunnen doen, uiteraard.
0: Ja,
1: dat is toch niks. Kijk, het is mijn, vroeger was het de baas in eigen buik. Nu is het baas over mijn eigen lichaam, klaar. Sorry hoor. Ik word er ook een beetje opstandig van soms. Dat maar niet voor elkaar komt. Dat mensen moeten lijden. Artsen ook, hè? Voor artsen is het ook niet leuk.
0: Ja, inderdaad. Ik krijg hier in de app ook reacties erover. Gevoelig onderwerp. Ik heb veel geliefden verloren, zegt Lies, aan de rotziekte kanker. Mijn ouders, al 3 mijn broers en schoonzus. Zoveel leed, dat moet niet nodig zijn.
1: Ja, inderdaad. Nou, daar gaat het ook om, hè?
0: En volgens mij gaat die mars nu beginnen. Ik hoor een sirene, dus.
1: Het is nog iets te vroeg, denk ik. Want ik denk nog dat we 10 minuten hebben.
0: Ja.
1: Qua tijd. Maar het gaat wel zo. Even kijken. Ik heb geen idee hoe laat het is trouwens.
0: Ik wens je daar in ieder geval heel veel succes.
1: We hebben nog een kwartier.
0: Met het ondertekenen en iedereen bij elkaar roepen. Dank dat je heel even op de radio wilde vertellen hoe belangrijk het is. En succes daar nog in Den Haag.
1: Fijn. Dank u wel.
0: Dag.
1: Voor de medewerking. Bye. Bye.

0: Mr. Stewart, Al Stewart en On the Border. 10 voor 1. We checken Weerplaza eventjes. Goeiedag, Johnny.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met weerbeeld? Het gaat een beetje op en af, hè? Dan weer regen, dan weer zon.
1: Ja, er zijn wat buien die trekken nu eigenlijk het oosten van Gelderland uit naar Duitsland weg. En er komen wel weer wat nieuwe tot ontwikkeling vanmiddag. En dat kunnen ook weer felle exemplaren zijn. Vooral voor de tweede middaghelft en het begin van de avond. Kans op windstoten en flink wat onweersontladingen bij die buien. Dus stevige buien. En voor die buien uit en ook tussen de buien door is er af en toe ruimte voor de zon. En wordt het een graad of 18.
0: Ja, en daar houden we het bij, want je bent opgehouden met praten. Of kunnen we er nog meer over vertellen? Dit is de samenvatting eigenlijk.
1: Dit is de samenvatting voor vanmiddag, ja. Inderdaad. Nou, kan je vertellen dat vanavond neemt die buien dus af. En in de nacht is het grotendeels droog. Graad of 8 als minimumtemperatuur. En morgen starten we rustig met misschien een enkel buitje. Maar een groot deel van de ochtend is droog met ook zon erbij. In de middag weer wat meer buien. En ook weer een paar stevige met onweer en kans op hagel en windstoten. Donderdag en vrijdag doen we het rustiger aan. Wel een paar buien, maar ook droge perioden. In ieder geval geen buien meer met onweer. En veel vaker droog. Temperatuur van een graad of 18. En het weekend gaan we waarschijnlijk over op droog weer met meer zonneschijn. En ook hogere temperaturen. Zondag zou het zomaar eens 23 graden kunnen worden. Dus dan is het echt wel weer aangenaam weer.
0: Ah, oké. Nou, wat mooi. Ja. Dus dan krijgen we weer de zomerse temperaturen die we al eerder gehad hebben. En zo gaat het een beetje door, hè, met het weerbeeld, toch?
1: Nou, het weerbeeld voor volgende week is gewoon een klein beetje onzeker. De grootste kans is op best wel warm en droog en zonnig zomerweer. Maar er zijn ook wel kleine kansen dat het toch wel tegenvalt. Dus het is nog niet helemaal zeker. Maar er is een vrij goede kans dat het behoorlijk warm wordt met geregeld zon.
0: Oké. Johnny, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.

0: En toen kwam er een olifant met zijn grote slurf. En die blies het verhaaltje uit. Nou ja, nee, we gaan er juist aan beginnen. Dieper en dieper in de wereld van de olifanten. De dierentuin in Arnhem en de verzorgers daarbij. Free and all right now. Zometeen dus in die wereld.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen... in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Staal in Gronau en Koesveld. Kijk op staal.nl. Staal met dubbel L.
14: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
15: Voordeelhuisjes.nl.
13: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
17: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: op Radio Gelderland en het is tijd om ons onder te dompelen in de wondere wereld van het leven in de dierentuin. En dan met name van specifieke dieren, olifanten namelijk. Backstage gaan we even bij Burgers Zoo. Michiel van Dongen die is tussen de olifanten, want ja, jij verzorgt ze, hè Michiel?
1: Ja, goedemiddag. Hoi, met Michiel.
0: Goeiedag.
1: Dat klopt.
0: En ja, met wat voor humeur lopen die oudere vrouwtjes, want dat zijn ze, rond vandaag?
1: Nou, ik denk dat ze vandaag, nou ja, het weer is natuurlijk een beetje wisselvallig. Dus ik denk, ze hebben heel veel last van de regen vandaag, denk ik. Dus ik denk dat ze blij zijn als ze vanavond weer lekker warm op stal mogen staan. Dus die regen, dat, in principe kunnen ze wel goed tegen de regen. Alleen ja, als de hele tijd zo regen droog, dan kan ik me voorstellen dat je daar zelf als olifant niet heel blij van wordt.
0: Nee, dit is een beetje van plek naar plek gaan. Maar ze hebben voldoende ruimte, ze kunnen natuurlijk naar binnen en buiten. En een dikke vacht, ja. Ze kunnen wel tegen een stootje, neem ik aan, hè, qua weer.
1: Ja, dat zeker. En zolang de temperatuur gewoon goed is, dan is dat prima. We hebben altijd een minimumtemperatuur van 10 graden. Nou, als dat daaronder zakt, dan staan ze sowieso warm op stal. Maar nu is het ja, 16, 18 graden, dan is dat gewoon goed. Dus dan kunnen ze in principe wel tegen een bui. En gelukkig heel wat bomen om het verblijf heen. Dus ze kunnen ook onder de bomen gaan schuilen als het heel erg hard gaat.
0: Ja, we zoomen even in op twee olifanten daar die jullie bij elkaar hebben gezet. Eentje van begin 50 en eentje halverwege de 50. Even de namen van die twee.
1: We hebben ja, een olifant Saba en een olifant Jetto.
0: Ja.
1: Jetto is nog niet zo heel lang bij ons. Is denk ik nu, nou, bijna denk ik 2 jaar nu bij ons. Saba was al langere tijd bij ons. Die is vanuit de dierentuin in Komarde uit Zweden is zij naar ons toegekomen. Want ja, zij boterde niet heel goed met de olifanten daar. Nou, toen heeft uiteindelijk een coördinator, dat is, hoe noemen we dat, een ja, we hebben het European Species Program. Dat is een, ja, een soort van een beheer, zeg maar, van alle diersoorten binnen de dierentuin. En één specifiek iemand die zorgt ervoor dat alle dierentuindieren op de juiste plek komen. Dat heeft natuurlijk ook met het fokken te maken. Dus bepaalde de olifanten gaan ergens heen om voor nageslacht te zorgen. Dat zijn dan voornamelijk de bulletjes, de stiertjes. En de vrouwtjes die blijven of in een fokgroep samen bij elkaar. Of je hebt dan, zoals ja, onze functie is dan, zeg maar, het opvangen van oudere olifanten. En ja, Saba is dan vanuit Zweden naar ons toegekomen omdat het daar niet goed ging. Dus toen heeft die coördinator gekeken van oké, nou, waar is een plek binnen Europa waar zij wel terecht kan. En toen is ze bij ons gekomen. En de andere olifant, Jetto, die is dus nu 2 jaar onlangs bij ons. En die is vanuit Ierland naar ons toegekomen. En dat was daar eigenlijk omdat ze daar eigenlijk niet meer wilden investeren in het verblijf. En het verblijf was best wel verouderd. Dus zijn ze ook daar op zoek gegaan. Nou, waar zijn ze een geschikte locatie voor olifanten? Nou, en toen kwamen ze dus ook bij ons terecht.
0: Ja, en ze hebben dus een hele geschiedenis gehad en ook behoorlijk wat meegemaakt. Je hebt er net al over verteld natuurlijk, maar een van de olifanten, neem aan, de oudste heeft ook echt ja, meegeholpen met boomstammen verschuiven en zo, volgens mij, of niet?
1: Ja, klopt. Zij is als klein olifantje in Myanmar geboren. De andere olifant, Saba, die is echt binnen de dierentuinen geboren, dus die heeft dat allemaal niet meegemaakt. Maar Jetto is echt in zo'n werkkamp, zeg maar, geboren. Daar is ze door een mahout, zo noem je dat, een soort van trainer. Ja, is zij aan het werk gezet. En dat is dan vaak onder onbehoorlijke omstandigheden. Worden vaak wel of niet, ja, slecht verzorgd, zeg maar. En uiteindelijk is zij daar in beslag genomen, gekocht door een circus. Uiteindelijk heeft een Duitse dierentuin haar weer van dat circus gekocht. Uiteindelijk is ze in Krefeld terechtgekomen. Dan spreek ik over begin jaren 70. En uiteindelijk is ze naar Ierland verhuisd. Daar had ze dan, zeg maar, de oude dag. Nou ja, daar zijn ze dus nu gestopt met olifanten. En is uiteindelijk, 2 jaar geleden is dan naar ons toegekomen.
0: Ja, dus eigenlijk wel heel bijzonder dat die twee olifanten met hele verschillende kenmerken en geschiedenislijnen, zeg maar, toch bij elkaar komen nu. Maar jullie zorgen wel dat ze, ja, zeg maar, een beetje afwisselend dagprogramma hebben, hè?
1: Ja. Ja, zeker. Nou ja, ze hebben bij ons de oude dag, dus ze mogen in principe Ze gaan 's ochtends maken het verblijf schoon. We beginnen om 7 uur, dus we maken buiten alles netjes. En we hangen nieuw hooi op en verse takken voor de olifanten. Het zijn echt planteneters. Dus ze eten echt heel veel ruwvoer. En dan mogen ze naar buiten. Nou, dan moeten we natuurlijk binnen hun nest of hun stal moeten we weer mestvrij maken en weer netjes maken. En daarna mogen ze in principe, wat je wel vaak in veel dierentuinen ziet, is dat ze dan de keuze binnen-buiten geven. Dus dan mogen ze zelf bepalen of ze binnen of buiten staan. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel handig op het moment als het inderdaad zo wisselvallig als vandaag is, dat ze dan, nou, als er een bui is, kunnen ze dus voor kiezen om naar binnen te gaan. Dat ze dus even droog kunnen staan. Nou, en als de zon daarna weer schijnt, dan proberen we ze ook wel weer graag naar buiten te willen. Maar dan mogen ze dus in principe gewoon vrije keuze in maken. En ook doen we dagelijks, dat is wel heel belangrijk bij oudere olifanten, pootverzorging. Dat doen we met name door target training toe te passen. Dat hebben ze, vanuit jongs af aan hebben ze dat geleerd. Dat kan een target zijn. Dus dat is in principe voor ons dan een bamboestokje met een tennisbal erop. En dan moeten ze met hun hoofd moeten ze die target aanraken. En op het moment dat ze die target aanraken, dan hebben ze dat goed gedaan. Dan krijgen ze staat daar een beloning voor tegenover. Dus dan krijgen ze een stukje appel of een lekkernij wat ze lekker vinden. En dan doen we dus de pootverzorging. Dan moeten we de nagels ervoor zorgen dat die netjes blijven. En dat de zol niet te snel dicht groeit. Want anders gaat daar natuurlijk allemaal viezigheid misschien in zitten. Dus dat houden we dan elke dag netjes bij.
0: Ja, goede dag hebben ze daar. Ze worden goed verzorgd, dat hoor ik al. En ik wens je heel veel succes daar tussen die dieren. En als er nou luisteraars zijn die in één keer met allerlei vragen... Ik zou wel uren met je kunnen praten nu, dat merk ik al, Michiel. Want ik hang helemaal aan je lippen. Maar we besteden vaker aandacht aan verhalen uit de dierentuin... hier in Tot 3, dierenverzorgers. Dus ik denk dat je nog een keer spreekt. Of Irene spreekt je vast nog wel een keer hier in dit programma... om meer te vertellen over de bijzondere band die je daar hebt met de olifanten. Want je leert ook zelf veel van ze, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, het is altijd mooi om te zien hoe ze, zeker als je twee losse individuen bij elkaar zet, die elkaar eigenlijk nooit hebben gekend. Je zet ze niet van vandaag op morgen bij elkaar. Dat gaat echt een jarenlang proces, neemt het in beslag. Maar je ziet ook heel goed aan die olifanten dat ze, dat ze bepaald gedrag laten zien. Van dat ze dus fijn dan hebben. En dan ga je een stap verder. En dan uiteindelijk lopen ze buiten bij elkaar. En dan, het is niet dat de dikste vriendinnen zijn. Maar ze dogen elkaar wel. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien.
0: Oké. Michiel, dankjewel. En fijne dag vandaag daar.
1: Ja, graag gedaan. Hetzelfde.
0: Och.

Wasted Words van The Motions. De dikke Van Dijk, hè, hoor je elke ochtend in Goedemorgen Gelderland met Frank. Mooie woorden, vergeten woorden. Ja, en de muziek, die mag er ook zijn hier op Radio Gelderland. Ik ben Joost, straks thuis in Gelderland met Xandra. En Memory Spell, hier nog de kwestie van de dag, de life hack. En zometeen iemand op een voetstuk zetten. De 75-jarige gewichtshefster die je zometeen hoort. Nou, dat zul je nooit vergeten. Na de Bee Gees hoor je dat mooie verhaal uit Culemborg komt het.

0: Het is een wonder daar in Culemborg, want Maria Berendsen is 75... en verzamelde in de afgelopen jaren nationale, Europese en wereldtitels gewichtheffen en bereidt zich opnieuw voor op internationale kampioenschappen. Opmerkelijk is dat, want ruim 10 jaar geleden kon ze door acute spierreuma nauwelijks nog een kop koffie optillen, moet je je voorstellen. Maar tegenwoordig heft ze gewoon weer makkelijk 40 kilo omhoog.
1: Ik heb nu 11 NK's gedraaid. En waarvan ik 10 kampioen ben geworden. Ik heb 5 EK's gedraaid goud. En ik heb 3 WK's gedraaid met goud.
2: Maar Maria begon pas 13 jaar geleden met de sport. Daarvoor deed ze namelijk samen met haar man fanatiek aan CrossFit. Ze stond zelfs op de nominatie om naar Amerika te gaan voor een grote wedstrijd. Maar voordat dat gebeurde, ging het mis.
3: Toen zakte ze eigenlijk in elkaar. Ze was met een bepaalde oefening bezig en in één keer ging het niet meer. Ja, toen was het einde verhaal wat dat betreft. En toen bleek tussen dat ze achteraf dan die acute spierreuma heeft gekregen.
1: Toen dacht ik, nou, als dat mijn pensioen wordt, is niet leuk. Ik kon echt totaal niks. En dan schrik je echt.
2: Maar na haar diagnose kwam er gelukkig weer een sprankje hoop.
1: En via de reumatoloog, die zei tegen mij, nou, dat is één reuma waarvan je kan genezen, dat is spierreuma. En dat heb ik in mijn oren geknoopt en daar zijn we mee aan de gang gegaan. En door krachttraining ben ik in contact gekomen met weightlifting.
3: Toen is een jaar later werd ze een Nederlands kampioen. En daarna wereldkampioen. Ongelooflijk hoe snel af dat is gegaan.
2: En 14 jaar later staat ze nog elke week te trainen. Maar een 75-jarige vrouw die aan het gewicht heffen is, zorgt nog wel voor gemengde reacties.
1: Soms heel positief. Maar er zijn ook mensen bij die zeggen, je bent knettergek. Dat is niet goed. Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Je voelt je lekker jong.
2: En ze heeft één duidelijk doel.
1: Nou, toch weer kampioen te worden. 1 te worden. En het streven is toch weer een paar kilootjes erbij. Dus erbij te tillen.
4: Tot 3.

En dit was eigenlijk een eenmalig reclame dingetje. Maar toch zijn de heren nu weer bij elkaar gekomen om een heel album op te nemen. Na Chicago hoor je de nieuwe single van City to City hier in Top 3. If You Leave Me Now, nou, ik dacht het niet hoor.

voor muziek spat er wel vanaf, hoor. City to City, Tessie. En wat het bijzonder is, de liefde van muziek hoor je ook af aan de plaat van Buddy Holly. En deze opname, daar hoor je eigenlijk hoe groot Holly's bewondering voor Chuck Berry was. Waar Holly vaak bekend staat om zijn melodieuze poprock, zou je kunnen zeggen. Kiest hij je toch voor een rauw rock'n'roll liedje. Onmiskenbaar Buddy Holly, dat blijft het zeker, hoor. In

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Top 3.

dokter wordt ik hier. Joost Tondeur zegt altijd net niet kaal, maar heeft op Radio Gelderland vaak wel een goed verhaal. Adieu.

0: YY van Carly Simon.
1: De klok op rock.
0: Altijd zo rond 2:50. In tot 3 gaat de klok op rock. En dit liedje werd de grote doorbraak voor de Californische band. Die gaan draaien. Het nummer is een grappig en vooral sarcastische afrekening met alles en iedereen. Maar toch klinkt het dan heel aanstekelijk, want er zit zo'n meezingend refrein in. Ja, dit is iets. Je hoort het niet elke dag op Radio Gaal. En daarom hebben we ook Klok op Rock.
1: De Klok op Rock.
0: Everything About You. Een enorme hit werd het. Op MTV veel gedraaid. En ook alle radiozenders wereldwijd pakten dit op. Nou, check maar eens even of dat lukt met dat meezingen. En het pakkende refrein. Ugly Kid Joe dus.

0: Olivia Dean, So Easy. Je valt er bijna stil van dit mooie liedje. En nu tijd voor mijn favoriete onderdeel van deze show, vind ik wel. De dagelijkse lichamelijke of huishoudelijke beslommeringen. Radio Gelderland presenteert u de Lifehack. En vandaag betrek het maar een beetje op mijzelf, Rob. Want mijn vrouw zei vanochtend, heb jij keelpijn, Joost? Want je bent zo aan het schrapen en gorgelen. Oh, ja. En toen dacht ik, ja, misschien zit ik daar wel tegenaan. Mm. Misschien komt het door dat vele gepresenteer hier. Wat absoluut geen straf is, maar... Belangrijk is nog, als het echt doorzet, hoe kom je er dan vanaf? Van die
1: keer? Oh ja. Ja. Heb jij drugs?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee. Veel drinken, denk ik. Doe ik dat vaak.
0: En heb jij last van keelpijn? Ik heb het niet vaak, moet ik zeggen.
1: Ja, natuurlijk, wie niet? Ja. Af en toe, toch? Maar ja, wat doe je dan? Dat is de vraag.
0: Dat is de vraag eigenlijk. En je kunt er zat over vinden. Maar ik wil het graag van jou horen. En als je het leuk vindt, mag je het ook nog even komen vertellen op de radio. Dat vinden Rob en ik altijd leuk. En dan maken we samen even een beetje een bloemlezing met al die dingen die je kan doen. Alle goedjes die je kan innemen. Of misschien moet er wel iets anders gebeuren. Nou, laat het maar weten. Ik ben benieuwd via de GLD-app. En ook via joost@gld.nl. Ja, ik zat er hartstikke doorheen door die Pasadena, sorry. Zie je, daar gaat het al. Praat gewoon te veel.

0: het is toch een simpel dingetje en er komen genoeg reacties op. Keelpijn en nog eens keelpijn, daar hebben we het over in de lifehack vandaag in Tot 3. Steve Winwood was dit trouwens. En Henny, goeiedag.
1: Hallo.
0: Jij hebt een hele goede tip om van je keelpijn af te komen. Zeg het eens.
1: Had ik toch geappt?
0: Ja, nee, ja, dat weet ik. Maar dat hebben alleen Rob en ik gelezen. Dus even voor de rest van Gelderland, wat heb je geschreven?
1: Oh, ja, kom mee. Het was maar een grapje.
0: Ja, nee, maar ja. Je hebt, oh, jij doet dat niet.
1: Lekker drop eten, dat helpt.
0: Ja, ja, nou ja, het kan toch helpen voor de korte termijn?
1: Ja, daarom.
0: Even dat verzachtende gevoel in je keel.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is volgens mij ook zo met die siroopjes, hè? Dat is allemaal suiker.
1: Hij was zelf ook aan het lachen.
0: Ach, ja.
1: Joost was ook aan het lachen, hij is een grapje.
0: Ja.
1: Ik dacht, ja, ik ben van wel eens af en toe, weet wel, dan heb ik wel eens iets dat grappig is. Mag toch, hè?
0: Ja, nee, dat mag. Ja, nee, Joost was zeker aan het lachen. Je spreekt nu met Joost, hè?
1: Ja, is Joost, spreek ik nog met Joost?
0: Ja, je spreekt met Joost, de enige echte. Oh. Ja. Wil je nog iets tegen me zeggen? Nou, dankjewel. Hé, hey, maar wat doe je echt om van de keelpijn af te komen, tot slot, Henny?
1: Ja, gewoon een drop eten, denk ik.
0: Ja.
1: Ik was zo wat grappig, maar misschien zijn er wel andere dingen. Maar,
0: ja, er zijn zat andere dingen binnengekomen. Die ga ik even doornemen. Dankjewel, Henny. Fijne dag, hè?
1: Ja, graag. Dankjewel.
0: Oké. Fijn dat ik zo aardig gevonden word ook. Ingrid en Hans, honing door de thee. Gerry zegt verse ananas met honing. Als het niet helpt, is het in ieder geval lekker. Ja, Gerry, die probeerde ik ook even te contacten. Maar die zit op dit moment bij de tandarts. Misschien om de tandsteen of zo veroorzaakt door die ananas. Nee, goed, dat maakt niet uit. Nee, maar ze wilde het graag vertellen. Ze heeft dat in een appje even gedaan. Harmy die zegt nog spoelen of gorgelen met zout water. Helpt echt goed. Maar ik wil niet gebeld worden, is niks voor mij. Wordt er ook nog bij geschreven, heb ik ook niet gedaan. En dan nog honing in de koffie, wordt ook nog genoemd. Dus niet in de thee, maar in de koffie. Rucola snoepjes voor de keelpijn. En Ria Walhof die mailde nog, verse salie-thee helpt heel goed tegen keelpijn. Eventueel met honing. Nou, honing is het toverwoord. Hoestdrankjes heb ik nog niet gehoord. Maar ja, dat kun je onder drop scharen. Dat is volgens mij heel even effect. Maar voor de lange termijn is dat volgens mij niet goed, Rob. Wat ben jij nog tegengekomen?
2: Ja, de twee hoofdtermen hydrateren en verzachten. Dus inderdaad veel drinken. Het kan van alles zijn. Warme dranken met honing wordt veel genoemd. Maar ook koude dranken of een waterijsje. Dat verdooft die pijn wel goed, kennelijk. Ja. Zuigsnoepjes, dropjes, alles om het maar te verzachten. Inderdaad, ik kom nog op een forum tegen. En dat is geheel op eigen risico. Ik waarschuw alvast. Een overdosis fruit, manneke pisdropjes, gemberthee, rum, bananenmilkshake, Jägermeister of het sap waarin augurken bewaard worden. Nou, die had ik nog nooit gehoord.
0: Oh, dat is wel heel zuur, ja, inderdaad. Dan heb je een andere smaak. Maar als je er vanaf komt, is het toch een goede en goedkoop, lijkt mij. Dank voor alle tips die zijn binnengekomen. Morgen weer een nieuwe kwestie.

De intro's van platen die we ook helemaal gaan draaien. In tot drie. Je neemt een stuwende baslijn, stevige gitaren en dan word je meteen helemaal meegezogen. Die nachtelijke autorit. De nummer 1 van Golden Earring, Radar Love.

0: Iconische intro's in de 3x3 Raider Love was dit van Golden Earring. En nu naar bandleider Maurice White. Die kreeg het idee tijdens een avondwandeling, toen hij naar de sterrenhemel keek, om een nummer te maken. En hij kreeg het idee voor de tekst, de bekende regel: "You're a shining star, no matter who you are." Die was geboren en dus ook met dat iconische intro uiteindelijk. Shining Star, Earth, Wind & Fire.
1: 3x3.

Iconische intro's in tot 3 voor 3. Zometeen de laatste van The Who. Baba O'Reilly komt nog voorbij. En morgen doe ik dan outro's.

0: jou.
1: Ja, dat lukte ons als radiomakers toch best goed wanneer dat moet, inderdaad.
0: Ja,
1: hey, wat heb je in de wissellijst hangen vandaag?
0: Ja, ik ben een beetje geïnspireerd door de eilanden. Er zijn nu best wel wat programma's op televisie over bijvoorbeeld onze Waddeneilanden. Oh, ja. Er is een datingprogramma over hoe lastig het is om te daten als je op Texel of Terschelling woont. Ik vind het wel leuk om eilanden in liedjes centraal te stellen. En dan mag de luisteraar natuurlijk kiezen welk eiland hem of haar het meeste aanspreekt. En dan maken we daar een mooi plekje voor in de Gouden Wissellijst. En ja, en dan wel echt een eiland in de Caribische sfeer. De witte stranden, de hangmatten, de kokospalmen en natuurlijk ja, dat drankje in je hand. Dat is wel wat je dan daarbij voorstelt.
1: Ja, heerlijk. Je hoeft helemaal niet op vakantie te gaan. Gewoon naar Radio Gelderland blijven luisteren.
0: Zo werkt dat, Joostie.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
10: Goed nieuws, er zijn geen noemenswaardige verkeerszaken te noemen hier in Gelderland. Dus we starten zo met Thuis in Gelderland en dat doen we met de Jacksons.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
12: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitair afdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
14: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
16: Koop nu een keuken bij Stal Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
17: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
18: Gelderland. Thuis in Gelderland.

Running in the Family van Level 42 op Radio Gelderland. En dat roept meteen een leuke herinnering op bij Ingrid. Ze zegt, ik danste hierop in discotheek De Malle Jan in Aalten. Bestaat niet meer, maar als ik dit nummer hoor, denk ik daar toch aan. Nou, Ingrid, je hoort ze straks ook in het memoriespel. Kleine blik vooruit vast. Goedemiddag, dit is Thuis in Gelderland, de laatste uren van je werkdag. Of misschien was jouw dinsdag er een van bezoek en boodschap en ben je op weg naar huis. Leuk dat je erbij bent. Tot 6 uur word je bijgepraat met nieuws, leuke zaken uit de provincie. We spelen muziekmemory en sluiten weer af met een topper uit de alle 1300 goedlijst. Eerst is de keuze aan jou. De wissellijst moet gevuld en dat doen we na de Searchers.

onmisbare needles en pins van de Searchers op Radio Gelderland. De grote versierde Casanova van Luf heeft een dagje mogen pronken in de gouden wissellijst. Maar wie gaat hem vervangen vandaag? Dat is niet zozeer een persoon als wel een eiland dat bezongen wordt. Komt best vaak voor in verschillende liedjes. Je gaat er zo drie horen. In alle drie gaat het om een ander eiland. Welke spreekt jou het meeste aan? Is dat deze?

Margriet Eshuis met Barbados. Of ga je liever naar een Spaans eiland? Ja, de Party Boys, Venga Boys met Ibiza. Of kies je voor Jamaica?

de Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Nou, dat klinkt toch aantrekkelijk allemaal. Welk eiland mag vandaag in de lijst aan de muur? Laat het weten via de app 06-22-22-1342. Een mailtje mag ook xandra@gld.nl. Barbados, Ibiza of Jamaica? Kom maar door.

0: Snelle met Laat het licht aan. Hij had zijn eigen festival afgelopen weekend en het was druk in Gorssel. Het moment is daar. We gaan bepalen wat de gouden wissellijst gaat worden deze dinsdag. De strijd gaat tussen drie eilanden. Barbados, bezongen door Margriet Eshuis. Ibiza, favoriet van de Venga Boys. En Jamaica van de Goombe Dance Band. Maar welke is favoriet in Gelderland? Als ik zo de reacties bekijk, moet net als gisteren de mail het weer winnen van de app. Want het is toch echt Jamaica? Deze hoor je nog maar heel weinig, zegt Jacques. Goeie tijden, meldt Riet. En dan hebben we het over 1980. Het jaar dat de plaat uitkwam. Hij gaat in de gouden wissellijst. Een schitterende foto van witte stranden en palmbomen. En natuurlijk ook een flesje Jamaica rum. Son of Jamaica van de Goombe Dance Band. Veel dank voor alle reacties.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit, voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
8: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Elst is het 16,7 graden... en in Doornik, gemeten over Betuwe, 18,2... Het weer in Gelderland. Er trekken buien over de provincie, soms met onweer. In de tweede helft van de middag en tijdens het begin van de avond... kunnen de buien lokaal fel uitpakken, met naast onweer ook windstoten. Tussen de buien door wordt het 17 of 18 graden... met een matige zuidwestenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De zoektocht naar een vermiste 73-jarige man uit Wezep... werd zaterdagavond niet volledig stilgelegd. Vrijwilligers van SAR Nederland zochten met trackers en zoekhonden... maar de actie werd rond 10:00 tijdelijk gestopt... vanwege de aanwezigheid van wilde dieren zoals wolven. Droogte heeft grote financiële gevolgen voor het melkveebedrijf... van Meulebeek in Vierakker. Door de hoge dieselprijzen en minder voederwinning... kan het verschil op jaarbasis oplopen van 40.000 tot 50.000 euro. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep-app. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB op de A50 Arnhem richting Eindhoven... tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. 16 minuten vertraging. En op de A30 Ede richting Barneveld tussen Ede-Noord... en de aansluiting met de A1 is de weg nog steeds dicht.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden... met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor 179 euro.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helminkwonen.nl.
9: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
10: Voordeeluitjes.nl.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken... met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan... en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio. Volledig ontzorgen of maximaal besparen... De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Thuis in Gelderland. Sandra Raak.

The Love Shack van de B-52's. Altijd fascinerend hoe een bandnaam aan een titel met cijfers en een letter komt. En in het geval van de B-52's wordt er verwezen naar de pruiken van de zangeressen. Nou, als je die ziet, die kleuren die schieten alle kanten op, voornamelijk naar licht oranje. En dat is toepasselijk, want de band komt uit Georgia, ook wel Peach State genoemd. Altijd leuk, hè, hoe de dingen weer samenvallen. Dit is Milo, You Don't Know. Goedemiddag, Gelderland.

Paul Simon heeft de sokken erin, hè? Kodachrome in thuis in Gelderland. Het is bijna 4:15. Ik heb een persoonlijk Gelders nieuwtje. Mijn dochter is weer thuis in Gelderland. Ze is geboren in Arnhem en woont er sinds gisteren ook officieel weer. Een leuke kamer heeft ze er al een tijdje, met nu de bevestiging van inschrijving door de gemeente. En die hebben tegen haar gezegd: welkom thuis. Nou, hoe leuk is dat? Dat maakt haar weer een echt Arnhems meisje. En daar horen die koekjes bij, hè? Dus die ga ik vanmiddag nog voor de kopen. Something good.

Ilse de Lange met Something Good. We gaan zo muziekmemory spelen. Uiteraard met weer een leuke GLD-prijs voor degene die twee keer de artiest raadt. Gisteren ging het om Alidis Hidding, één keer solo en één keer met de Time Bandits. En het zou zomaar kunnen dat de memory van vandaag daar weer iets van weg heeft. Wees vast voorbereid, we spelen na Elkie Brooks. Hi.

Wauw, wat een mooi nummer. Pearls, een singer uit 1977 van Elkie Brooks. Zet de radio iets harder. Het is tijd voor onze radiomemory. De dagelijkse opgave om een artiest te herkennen in 6 fragmenten. Van die 6 zijn er 2 van dezelfde zanger. En ook vandaag gaat het dus opnieuw om een man. Maar wie? Denk je zijn stem te herkennen en dat 2 keer? Mail of app de nummers van de fragmenten dan door. 2 getallen maken dat jij kans hebt op een leuke GLD-prijs. In de houding, let op, in welke fragmenten hoor je 2 keer dezelfde persoon? 1.

dat waren de 6 fragmenten, waarvan 2 met dezelfde zanger. Wie hoorde jij 2 keer? Geef de 2 getallen door via xandra@gld.nl of app 06-22-22-1342. Het zou mooi zijn als je ook zijn naam weet, maar om herkenning gaat het op de eerste plaats. Op 2 getallen wacht ik van je. In het volgende uur de uitslag. AJ.

0: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je...

0: rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yesim Candan hebben geslagen met een kettingslot. Candan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n €16 miljoen voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
11: Het wordt tussen zoetjes aan wat drukker in Gelderland. Het verkeer van de ANWB op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 23 minuten op onthoud. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 22. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 26 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
1: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
20: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Thuis in Gelderland.

Fischer Zet met So Long op Radio Gelderland. En daarmee is het 4:09. En zitten we in het tweede uur van Thuis in Gelderland. Goedemiddag. Zo direct de ontknoping van het Memory-spel. Ook dit uur weer nieuws en een en ander over Muddo. Muddo, ja, je hoort het goed. Het is geen hond, het is geen winkel, het is ook geen hype. Hij hoort wel bij Museum het Valkhof. En die zijn, zoals je weet, sinds kort weer open. Binnen een half uur weet je meer over Muddo. I've got

0: Ruben Hillen met 20 Seconds. Het liedje duurt 2 minuut 25, is toch net iets langer, hè? Voor 4 uur hoorde je 6 fragmenten van zangers, waarvan 2 dezelfde zijn. In welke 2 fragmenten hoorde jij 1 en dezelfde artiest? Nou, er zijn opnieuw heel veel reacties binnengekomen, heel veel goede reacties ook. Goedemiddag, Corrie.
1: Goedemiddag, Sandra.
0: Ja, jij was een hele snelle. Waar in de provincie zit je?
1: Ik zit in Ermelo.
0: In het mooie Ermelo. Regent het daar nu of schijnt de zon?
1: Nee, er schijnt altijd de zon, hè?
0: Schijnt altijd de zon en nu extra. Want jouw antwoord was goed. Wie dacht jij te herkennen in de fragmenten?
1: Dat was Jim Diamond met van PhD.
0: Klopt, ja. En je hoorde hem ook nog een keertje alleen, hè? Herkende jij hem meteen? Was het voor jou duidelijk?
1: Ja, ja, het was gelijk duidelijk.
0: En
1: ja,
0: je had de app al klaarstaan om te reageren?
1: Precies, precies.
0: En nou gaat het erom, in welke fragmenten hoorde je hem? In welke nummers?
1: Dat weet ik niet meer. Ja, meteen in het begin al.
0: Klopt. En de tweede keer, weet je ook nog welke dat was? Fragment 1, 2, 3, 4, 5 of 6?
1: Dat, nee, ik begreep hem even niet. 1 en 6 is het.
0: Ja, nou dat is dubbel dik goed. Je hebt er even op moeten wachten. We zijn inmiddels 25 minuten verder, maar Jim Diamond, de naam wist je. En dan ook nog de fragmenten, fragment 1 en 6. En ik denk dat er in heel veel Gelderse huiskamers nu wordt gezegd, oh ja, en er waren ook een heleboel mensen die het goed hadden, hoor. Heb jij nog een bepaalde herinnering, een bepaalde beleving bij deze muziek, Corrie?
1: Nee, het is lekker oude meuk. Ik vind dat wel leuk. Jim Diamond, die is helaas volgens mij niet meer onder ons.
0: Nee,
1: hè? Volgens mij is hij begin 60 of zo overleden.
0: Ja, niet, ja. En het leek zo'n stram mannetje. Hè? Klein van stuk, maar behoorlijk pit. Maar inderdaad, die moeten we missen. Wie je ook nog hoorde, eventjes voor de luisteraars onder ons. Op nummer 2 hoorde je Level 42 met Children Say. Op 3 Brian May, Too Much Love Will Kill You. Op 4 Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. En 5 was Queen, Love of My Life. Dus inderdaad, Jim Diamond had je op 1 en op 6. 1 keer solo en 1 keer als onderdeel van PhD, moet ik nog even in het bijzonder Corrie Diane Hazeleger noemen. Want die kwam eigenlijk met iets, dat heb je soms met een spelletje, vind ik heel knap. Die zag een ander verband. Zij zegt nummer 3 en 5, dat was dus Brian May en Queen. Dat is ook een link, had ik ook een hele goeie gevonden. Dus apart compliment even voor Diana. Maar jij hebt Jim Diamond genoemd, blijf even hangen. Want dan ga ik je adresgegevens noteren, Corrie. En dan mag jij kiezen voor de memory voor vandaag. Wil jij Should Have Known Better van Jim Diamond horen of I Won't Let You Down van PhD?
1: Doe maar de laatste.
0: PhD met I Won't Let You Down. Daar komt hij aan, Corrie. Ik wens jou een hele fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: En geniet van het winnaarschap, hè?
1: Ja, ga ik van genieten, Sandra.
0: Die is deze dinsdag voor jou.
1: Precies.
0: Fijne avond.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Graag gedaan, tot ziens.
1: Dag, dag.
0: En uiteraard iedereen bedankt voor het meespelen. En gaan we met z'n allen van genieten. PhD, I Won't Let You Down.

0: Walkaway op Radio Gelderland. Walkaway René van de Four Tops. Ja, het zal je misschien niet ontgaan zijn. Het Valkhof Museum in Nijmegen is vorige week na een jarenlange renovatie heropend. Een prominente rol is daarbij voor Muddo weggelegd. Een kleifiguurtje van 4,2 bij 3,1 centimeter. En dat is heel nauw gemeten. Hedwig Saan, directeur van het museum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit ik goed met die afmetingen?
1: Ja, ik geloof u direct.
0: Ja, hè? Zou u hem kunnen beschrijven voor de luisteraars, hoe die eruit ziet?
1: Inderdaad, een objectje van klei. Dus, en ook kleikleurig, een beetje bruinig. Dat eigenlijk gewoon een heel klein gezichtje is. Het heeft dus een klein stukje nek en een hoofdje. En that's it.
0: Ja.
1: En er zitten drie gaatjes in geprikt, waardoor je direct denkt, dit is een mensje, dit is een gezichtje.
0: Ik vind het een heel koddig figuurtje. Het trok meteen mijn aandacht. Dus mensen gaan nu denk ik meteen googelen wie Muddo is. Waar komt hij precies vandaan, Muddo? Want hij bestond al, hè?
1: Ja, hij zit al langer in de collectie van het museum. En hij is op een gegeven moment, ik weet niet exact wanneer, gevonden in de buurt van Wijchen. En het is een prehistorisch figuurtje. Dus het is ruim 3000 jaar oud.
0: Zo. Dat is dan een bijzondere attentie die er nu eigenlijk in aanleiding van de opening van het Valkhof is gemaakt. Hij bestond dus al. Enig idee wat erachter zit? Was dit vroeger speelgoed of had het een andere betekenis?
1: Eerlijk gezegd weten we niet zo heel veel van dit. We noemden het vroeger altijd het klein mannetje van Wijchen.
0: Ja.
1: Er zijn natuurlijk veel vragen. Wij zien er in ieder geval een gezichtje in. Maar of het een speelgoed is geweest, of inderdaad dat het ergens aan vast heeft gezeten, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is een objectje dat direct tot je spreekt, omdat het een figuurtje is.
0: Ja, en de naam Muddo bestond al, of is die in deze tijd toegekend aan hem?
1: Dat klopt, dat laatste is het geval. Richting de opening zijn wij natuurlijk ook onze educatieve programma's gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En zo daar op die afdeling educatie is de naam Muddo ontstaan. En er zijn dus nu allerlei mooie programma's rond dit poppetje dat nu Muddo heet ontwikkeld.
0: Ja, dat is leuk, want we kunnen als volwassenen gewoon de grote versie kunnen we aanschouwen. En dit is dan een soort gadget. Mag je hem zo beschouwen als gadget van het museum?
1: Ja, hij is in werkelijkheid dus echt heel klein. Ik denk dat in de winkel is een knuffel in ontwikkeling. Die wordt natuurlijk groter. Maar het echte poppetje is gewoon maar zo groot als je duim ongeveer. Maar hij heeft wel een eigen vitrine.
0: Ja, heel erg leuk. Ja, hij maakt eigenlijk promotie nu met de heropening van het museum. Ja, als Muddo dat toch zou weten, hè, dat zou toch heel wat voet in de aarde hebben. Dat is heel bijzonder.
1: Ja. Ja, of ze maken, hè? Want het is zo bijzonder dat mensen 3000 jaar geleden eigenlijk ook al een selfie maakten. Tenminste, dat stellen wij ons voor. Hè? Dat je als mens maak je snel een ander mens. Hè? Mensen maken zichzelf. Daarmee overbrugt dit kleine figuurtje eigenlijk duizenden jaren.
0: Ja, bijzonder is dat. Mooi. Ja. Nou, een mooie toekomst is er voor Muddo weggelegd. Hij wordt in productie genomen. Er komt een knuffel van een prentboek. Hoort bij een feestelijke opening, heropening van het museum, vindt u?
1: Ja, het is heel fijn. We hebben het museum natuurlijk eigenlijk opnieuw uitgevonden. En we leggen dus ook andere accenten met de collectie. En dit figuurtje leidde een beetje onopgemerkt bestaan in de collectie. En is nu een hele prominente figuur geworden.
0: Fantastisch. Muddo is uit de schaduw gehaald bij het Valkhof Museum. We konen hem bewonderen.
1: Leuk.
0: Mag ik u hartelijk danken?
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Bestime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
3: Voordeeluitjes.nl.
1: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Geraniums, €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. Bloemenkwekerij Josmom.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Het is 16:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Appeltern is het 16,9 graden. En in Mariënvelde, gemeente Oost-Gelre, 18,7. Het weer in Gelderland. Er trekken buien over de provincie, soms met onweer. In de tweede helft van de middag en begin van de avond kunnen de buien fel zijn met windstoten. Tussen de buien door wordt het 17 of 18 graden met een matige zuidwestenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De zoektocht naar een vermiste 73-jarige man uit Wezep werd zaterdagavond niet volledig stilgelegd. SAR Nederland zocht met trackers en honden, maar stopte rond 22:00 s'avonds vanwege wilde zwijnen en mogelijk aanwezige wolven, wat leidde tot veel boze reacties. Maria Berendsen uit Culemborg, die ooit nauwelijks een kop koffie kon optillen door acute spierreuma, is nu wereldkampioen gewichtheffen. Dankzij herstel en intensieve training met een specialist en fysiotherapeut heeft ze deze opmerkelijke prestatie bereikt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Het gaat nu hard met de files en vertragingen in Gelderland. Ik wil natuurlijk geen onrust baren. Ik noem even een aantal lange. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. 42 minuten op onthoud. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. Op de A50 Os. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein, 15 minuten vertraging. Op de N271 Venlo richting Nijmegen tussen Molenhoek en de aansluiting met de A73, 10 minuten vertraging. En op de A301 Almere richting Barneveld tussen de aansluiting met de N305 en de aansluiting met de A28 ook 10 minuten op onthoud. Gewoon rustig aandoen en lekker Radio Gelderland aanhouden.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn. tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Thuis in Gelderland. Sandra Rakier.

Gino Vanelli op Radio Gelderland. People Gotta Move maakt de tijd 5:08. Ja, ik moet even denken aan iemand in Doesburg. En dat is Yvonne Visser. Zij is vandaag jarig. Ze is een van onze trouwe luisteraars. En ze is pas 56 geworden. Wat een jonge blom. Dat fluisterde haar man Hans op de app even in. Ze zijn beide enorme muziekliefhebbers. Gaan ook zeer regelmatig naar concerten. En het zou me niks verbazen als kaartjes voor een of ander optreden het cadeautje voor Yvonne vandaag is. Liverpool Express van Hans voor Yvonne. Dit is een nummer waar we Yvonne als jarig een plezier mee doen. Ook opnieuw ingefluisterd door haar man. Van harte Yvonne, en laat je lekker in de wat leggen daar in Doesburg. Dit is Liverpool Express.

0: You Are My Love van de Liverpool Express voor de jarige Yvonne in Doesburg. Inmiddels is Rob Heinsdijk in de studio. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent voor ons in het nieuws gedoken.
1: Ja, het kan tekeer gaan buiten vanmiddag. Want voor het hele land geldt nu een code geel van het KNMI. Voor de kans op onweersbuien met forse hagelstenen ook. Tot mogelijk 2 centimeter. En ook hevige windstoten. De wind komt uit het zuidwesten. De zwaarste buien zullen naar verwachting in de loop van de avond weer verdwijnen. Maar die code geel geldt voor het hele land sinds 3 uur vanmiddag tot 9 uur vanavond. En het heeft ook gevolgen voor de avondvierdaagse in Ermelo. We hebben zojuist te horen gekregen dat die vanavond niet doorgaat.
0: Oh, echt? Is afgelast helemaal?
1: Ja, dat durven ze toch niet aan.
0: Nee, dat
1: die voorspelling
0: zegt genoeg.
1: Worden de boodschappen nog veel duurder dan zal zijn? Het Centraal Bureau Levensmiddelen denkt van wel. Het ziet een prijsstijging aankomen tot zo'n 10%. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal heffingen en maatregelen voorlopig niet uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld de suikertax, waarbij er een heffing komt op producten waar suiker aan is toegevoegd.
2: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de BTW overheen doet, dan heb je het maar zo over de miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: Het is groot nieuws in België. De naam van het chocoladedrankje CCmel verandert na 77 jaar. Vanaf nu heet het Chocomel, zoals in alle andere landen, meldt de producent. De bekende drank in het gele pak werd in 1949 geïntroduceerd in België, maar mocht toen, om onduidelijke redenen eigenlijk, geen Chocomel heten. Het werd daar CCmel, tot dus vandaag, zoals te horen op VTM Nieuws.
3: Alle chocomelkliefhebbers, vergeet CCmel, voortaan drink je gewoon Chocomel. Friesland Campina, het bedrijf achter het drankje, verandert merknaam omdat ze nu eenmaal in andere Europese landen allemaal Chocomel zeggen. Zo willen ze hun drankje universeel herkenbaar maken. Aan de smaak verandert er gelukkig niets.
1: Ja, het was in België al redelijk universeel herkenbaar, hoor. Precies hetzelfde logo, maar dan geen Chocomel, maar CCmel. Ja, het is nu overal hetzelfde.
0: Als wij nu in de auto stappen naar België, denk je dat wij nog een pak CCmel te pakken kunnen krijgen?
1: Collectors item.
0: Eigenlijk wel, hè?
1: Dat er gehamsterd is.
0: Gaan we over nadenken. Dankjewel, Rob. Tot later weer.

0: Huey Lewis en de nieuws stuck with you op Radio Gelderland. Ja, we hoorden zojuist dat de avondvierdaagse in Ermelo is afgelast. En wat zegt dat over het weer in Gelderland? Goedemiddag Floris van Weerplaza.
1: Goedemiddag Sandra.
0: Nou zeg het maar, hoe zit dat met storm, regen, onweer?
1: Nou, storm, dat verwacht ik niet. Maar er ontstaan wel een aantal stevige buien. En dat gebeurt op dit moment boven het westen van Utrecht en het westen van Brabant. Ja. En dat zijn hele pittige exemplaren. Waarop ook allerlei randverschijnselen aanwezig zijn. En dan moet je denken aan heel veel regenwater in korte tijd. Onweer, hagel, bliksem, ja, dat zit er allemaal bij. En dan kan het plaatselijk echt met bakken uit de hemel tegelijkertijd komen.
0: Ja, dat is ook echt ineens heel heftig, hè?
1: Ja, dat kan best heftig zijn. In Gelderland is er momenteel nog niet heel veel aan de hand. Maar de komende uren echt eventjes die regenradar in de gaten houden. Want dan kunnen er van tijd tot tijd en ook lokaal hele stevige buien overtrekken.
0: Ja. Ja, wat betekent dit voor de mensen die nog plannen hebben om er vanavond op uit te gaan? Die avondvierdaags, ja, dat is één. Maar ja, stel je hebt nog een tennistoernooi.
1: Inderdaad, ja, dan zou ik ook eventjes die regenradar goed in de gaten houden. Houd er rekening mee dat het plaatselijk echt behoorlijk nat kan zijn. Maar de regenhoeveelheden zullen van plaats tot plaats wel behoorlijk kunnen verschillen. Want het gaat om lokale aangelegenheden. In sommige plaatsen zal het gewoon droog blijven zelfs.
0: Ja, hey, en qua temperatuur, Floris, want het lijkt wel aangenaam te blijven, hè?
1: Ja, de temperatuur is niet zo heel verkeerd, hoor.
0: Nee.
1: Maximaal 16 of 17 graden vanmiddag. Vanavond daalt de temperatuur na zonsondergang gang snel naar een graadje of 11. Morgenochtend waren ruim boven de 15 graden. Het is allemaal wel wat fris voor de tijd van het jaar, want normaliter hoort het overdag een graadje of 20 te zijn. Nou, dat gaan we voorlopig niet halen. Pas later in de week kunnen we weer wat zomerse waarden verwachten, maar voorlopig nog niet. En daarbij is het ook ronduit wisselvallig, met morgenmiddag opnieuw een aantal fikse buien met lokaal onweer en hagel.
0: Nou, moet je nagaan. We wachten het gewoon rustig af. De week is nog jong, Floris.
1: Precies, inderdaad. Ja, en tussen de buien door schijnt ook de zon. Dan is het gewoon prima weer om naar buiten te gaan.
0: Ja, nou, dat hebben we zeker allemaal gemerkt. Ook de mensen die een hondje moeten uitlaten, die profiteren daar dan even van. Floris, dank je wel voor vandaag.
1: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Mag ik je een fijne avond wensen?
1: Jij ook. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Dag.
1: Doei.
0: Dit zijn de Cornels. 74-75.

0: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs.

0: merken. Gratis parkeren, e-autolaadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroudetochtroep.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Ik noem de files in Gelderland van een kwartier of langer. Op de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent 18 minuten. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 19 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 26 minuten. En eentje die aan het slinken is nog maar 10 minuten. Dat is de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen de afrit Beek en de Duitse grens.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neden.
6: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Thuis in Gelderland.

0: thuiskomen, opruimen onder de afzuigkap. Genoeg te doen, zet hem op allemaal in Gelderland. Nog een uur thuis in Gelderland met straks een afsluiter van je welste. Eentje uit de alle 1300 goed monumentenlijst. En wat staat daar toch een boel bijzonders tussen. In oktober is het weer tijd voor de hele lijst, staat al dik in mijn agenda. Tot 6 uur, genoeg andere muziek. En nu een blik op het nieuws. Goedemiddag, Rob.
1: Ja, goedemiddag. De zoekactie naar een vermiste 73-jarige man uit Wezep is zaterdagavond toch niet volledig stilgelegd. De organisatie die aan het zoeken was, SAR Nederland was dat, zegt nu dat alleen de zoekhonden werden teruggetrokken en dat de vrijwilligers verder zochten. Eerder bericht van die organisatie zorgde voor ophef, omdat het de indruk wekte dat de zoekactie volledig werd gestaakt, onder meer omdat er wolven met welpen in het gebied waren. En die gezochte man die werd trouwens zondagochtend ontdekt door een groep wielrenners en is toen voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Van bijna niet meer kunnen optillen naar wereldkampioen gewichtheffen worden. Maria Berendsen deed dat. Een 75-jarige vrouw uit Culemborg herstelde van acute spierreuma. Ze sloeg toen aan het trainen en verzamelde daarna een kast vol medailles met gewichtheffen. Ze won 10 keer het NK, 5 keer het EK, werd 3 keer wereldkampioen. En nu bereidt ze zich voor op het EK in België, waar ze opnieuw goud wil pakken. Sommige mensen vinden het knettergek dat ze dit nog doet met haar 75 jaar. Maar tegen streekomroep SRC zegt ze dat ze alleen voordelen ziet.
2: Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Je voelt je lekker jong.
1: Ja, allemaal aan het gewicht heffen, zou je zeggen.
0: Je bent nooit te oud, hè? Dat horen we wel weer.
1: Dan de trainingen van de Gelderse deelnemers aan de World Skills Shanghai competities zijn ook in volle gang. Dan hebben we het niet over sport, maar over een wedstrijd waarbij mbo-studenten strijden om de beste vakman of vakvrouw te worden in verschillende disciplines. Van bijvoorbeeld juwelen maken tot broodbakken. Vin van Baar uit Didam gaat er ook naartoe. Hij is student meubelmaker en wil daar laten zien wat hij kan. Hij gelooft in ambachtelijk gemaakte meubels.
3: De Zweedse meubelgiganten, daar koop je iets, je zet het in elkaar en bij 1 keer verhuizen kan je het niet meer gebruiken, zeg maar. En je hebt daar alleen maar de keuze wat zij in het assortiment hebben. Maar soms wil je ook gewoon wat moois, wat degelijks, iets wat lang meegaat en iets wat helemaal naar je eigen zin is.
1: In september gaat hij zich bewijzen. Dan moet hij in korte tijd een meubel maken met allerlei bijzondere technieken. Gebeurt dan allemaal in Shanghai.
0: Hartstikke leuk. Dank je wel weer, Rob. Spreek je straks nog even na 6:30.
1: Ja.
0: Dank je.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: Rock the Casbah van The Clash op Radio Gelderland. En daarmee is het 17:30. Baas over eigen sterven, dat was de leus waarmee vandaag een witte stoet door Den Haag trok. Deelnemers willen dat de huidige euthanasiewet vernieuwd wordt, zodat ouderen die hun leven als voltooid beschouwen onder voorwaarde hulp krijgen bij zelfdoding. Ze boden daarvoor 75.000 handtekeningen aan bij de Tweede Kamer. De 76-jarige Maria Engels was er ook bij. Ze wil ook zelf kunnen beslissen om uit het leven te stappen, mocht ze bijvoorbeeld dement worden.
1: Ook de 76-jarige Maria Engels uit Nijmegen tekende. Ze heeft al besloten dat vrienden en familie na haar dood afscheid van haar nemen in haar stamcafé Maxime. En ze besliste dat haar lichaam aan de wetenschap wordt gegeven. Maar ze wil ook zelf kunnen beslissen om uit het leven te stappen, mocht ze bijvoorbeeld dement worden.
2: Ik vind het voor die artsen ook niet prettig. Dat is niet leuk voor hen, dat zij moeten beslissen of ik wel of niet. Zij zijn bang, worden ze voor de rechter gehaald of zo? Kom op. Dat moet ook niet hoeven, helemaal niet.
1: En daarom loopt Maria vandaag mee in de Mars voor Zelfbeschikking in Den Haag.
3: Baas over eigen sterven, nu, nu, nu.
1: In Nederland toetst een arts nu nog of een euthanasieverzoek voldoet aan 6 wettelijke zorgvuldigheidseisen. Die eisen zijn door de wetgever bedoeld om de patiënt te beschermen en de zorgvuldigheid van de procedure te garanderen. Burgerinitiatief Levenseinde vindt dat de euthanasiewet moet worden aangepast.
4: Wij vinden een wilsbekwaam mens mag zelf beslissen of zijn leven voltooid is en of hij lijdt aan het leven of zij, waardoor euthanasie noodzakelijk is. En nu is het zo, je bent afhankelijk van de gunst van een arts en tegelijkertijd zadelen we die arts ook nogal op met een heftige taak: maak mij dood.
1: Ook Frans Klep uit Harderwijk tekende de petitie. Kort geleden verloor hij zijn 86-jarige zus, die al langer ziek was, maar wiens euthanasieverzoek werd geweigerd.
5: Ze moest dan gaan versterven. Nou, dat is gelukkig maar 2 dagen geweest, maar toen ik dat las, dat ze niet anders geholpen werd, toen werd ik al boos. En mevrouw ook. Van, moet dat nou zo, die leeftijd, dat een ander beslist hoe jij gaat en wanneer?
1: Alsof dat al niet erg genoeg is, kreeg hij diezelfde dag het bericht dat zijn broer door ophanging uit het leven stapte.
5: 2 op 1 dag waarvan je dacht, dit had ook anders gekund. Als die euthanasiewet anders wordt gehanteerd, dan denk ik, dan zouden er sowieso al veel minder zelfdodingen zijn. Dus je weet dat het anders kan.
1: Maria en Frans hopen beide dat de Kamer het voorstel tot wet wil maken.
2: Ik denk dat het nog wel even zal duren, maar alle dingen helpen iedere keer weer. Hè? Je merkt ook wel dat steeds meer mensen opstaan. En als je erover praat, dan zeggen ze ook gelijk, ja, je hebt gelijk, zo moeten we het eigenlijk doen. Dus eigenlijk moeten heel veel meer mensen moeten hun mond open doen in de loop der tijd.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
4: Voordeelhuisjes.nl.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
5: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
8: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Didam is het 15,4 graden en in Barlo 17,7. Het weer in Gelderland. Vanavond komen er eerst nog lokaal felle buien voor met onweer en windstoten. Maar gedurende de avond neemt de buiigheid af en schijnt de zon nog een tijdje. Vannacht is het tijdelijk overwegend droog bij minima rond de 8 graden. Gelders nieuws nu. Op het terrein van GGZ Centraal Veldwijk in Ermelo is iemand gewond geraakt bij een vermoedelijk steekincident. De politie heeft 1 persoon aangehouden en onderzoekt het voorval, terwijl de omgeving is afgezet. En Nijmegen doet mee aan een landelijke proef van de NS, waarbij 500 inwoners met een laag inkomen een 30 jaar gratis met de trein mogen reizen. De proef start op 1 september en deelnemers worden via loting geselecteerd als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 19 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knooppunt Del en Tiel West 28 minuten oponthoud. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. En op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 26 minuten. Allemaal wel thuis vast.
9: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Thuis in Gelderland. Xandra.

gek op fietsen. En het klinkt zo zorgeloos en met zo'n mondharmonica erbij. Zo'n fiets is sowieso heel handig. Mocht je tijdens de Vierdaagse de stad ingaan en kom je van buiten, mijn tip is, parkeer je auto dan even voor de brug, laat je tweewieler uit en fiets lekker naar de start- en finishplek. Tip uit eigen ervaring, en wij staan daar ook bij die start- en finishplek op de wedren. Radio Gelderland, half juli, de Nijmeegse Vierdaagse. Kom zeker even langs. Zometeen nog een laatste blik op het nieuws in en buiten Gelderland. Dit is Dr. Hoek.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman. Dat brengt ons nog één keer bij Rob. Goedemiddag, Rob.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt het een en ander ons nog te melden. Vertel.
1: Ja, de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA mag zich voortaan Progressief Nederland, dus PRO, noemen. Andere fracties hebben ingestemd met die tussentijdse naamswijziging. Alleen PVV-groep Marcus Sober en Forum voor Democratie stemden tegen. De Kamer stemde vandaag ook in met een ander naamsbesluit. De groep Marcus Sober die blijft voorlopig zo heten, dat het daar om een afsplitsing gaat van mensen die als PVV'er in de Kamer zijn gekozen. Fractievoorzitter Marcus Sober wil eigenlijk verder onder de naam de Nederlandse Alliantie, DNA. Maar die mag pas in de Kamer worden gebruikt als een nieuwe partij bij de volgende verkiezingen zetels haalt. Nieuws ook vandaag. Nederlanders die gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: En bij de vorige meting in 2022 was het nog meer, was het 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Hebben in Gelderland wel eens een wolf die door de straten loopt? In de Japanse stad Utsunomiya hebben ze last van een beer. Het beest van 100 kilo liep daar los rond. Reed om bijna 100 scholen in de stad gisteren allemaal dicht te houden. Die beer werd sinds zaterdagochtend op verschillende plekken gezien, maar het bleek lastig om hem uiteindelijk toch te vinden. Uiteindelijk lukt het dan wel en is hij met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Zo klonk het op deze Japanse nieuwszender.
3: Officials in Utsunomiya say they received reports on Tuesday afternoon of a bear in the Higashi Yanase district. Hunters tracked down the animal hiding in a bush and tranquilized it. A team of officials and hunters have been searching the area since reports of a bear sighting first began Saturday morning.
1: Ja, die wilde beren vormen in Japan een groeiend probleem. In 12 maanden tijd werden 238 mensen daardoor beren aangevallen. 13 mensen overleefden dat ook niet.
0: Ongelooflijk.
1: Echt een probleem.
0: Ja, het zal je lot zijn, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ik zit erover na te denken, maar dit klinkt als een film eigenlijk een beetje.
1: Ja, ik heb er ook niks over te zeggen.
0: Nee.
1: Het gebeurt daar kennelijk.
0: Vooral hopen dat het scenario ons niet treft ook.
1: De beren zijn voorlopig nog niet gesignaleerd, denk ik, in Nederland.
0: We zien geen beren op de weg. Toch flauw, hè? Rob, dank je wel. Ik wens je een hele fijne avond. Morgen ben je ook weer op Radio Gelderland.
1: Jazeker.

0: Taylor Swift met The Fate of Ophelia hier op Radio Gelderland.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, daar zijn we aan toe. Het is tijd voor de afsluiter van deze Thuis in Gelderland. Het is er één uit het midden van de alle 1300 goed monumentenlijst, de 535 van vorig jaar. Daar staat Valencia met Gaia, een nummer uit 1993. Een nogal excentriek nummer met een heerlijk tikje drama, vind ik, wat je niet zou vermoeden bij de Haagse jongen die Aldous Byron Valencia Clarkson is. Ja, dat doet ook aan andere oorden denken. De zanger die groeide voor een groot deel op in Spanje. Misschien daarom ook de keuze voor Valencia, tevens zijn derde naam die hij gebruikt als artiestennaam. Hij neemt ons mee in een muzikale fantasie en dat is Gaia. Hele mooie avond.

0: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Leden krijgen vandaag 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Gratis parkeren, e-auto laadpunten, cafés en restaurants. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
2: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
3: Ventus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd voor de goedkoop.

0: Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
8: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!
3: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
7: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Bolaan 50 in Zutphen.

0: Zutphen. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

feestje van Effe Buurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effe Buurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verschenen.

0: gestuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment...

0: moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wietexperiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wietexperiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. In de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wegens gigantisch succes. Terug in het Avas Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
6: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten

0: doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Dunk, Bank of the Free.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Tijdens het WK wordt er heel streng op de tijd gelet tijdens voetbalwedstrijden. Elke seconde telt. Maar aan de grens van gastland USA kijken ze niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen, of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalte schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
3: We all must work very hard to kick racism out of football.
2: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat is inmiddels wel duidelijk, merkte ook het team van Oezbekistan.
4: They said to me is the rules, but in the end the check was only for us.
2: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
5: The World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
2: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
6: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
2: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
7: Every few hours it's another story. Another story about fans denied, players denied. Officials denied, journalists denied, now refs.
2: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het hemeltje.
8: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
2: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
8: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
2: En met het WK voor de deur ging de brandweer aan de slag met speciale versiering.
9: Een brandstragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
2: Kroegbaas op de dijk die zijn tevreden.
10: Alles is brandverdraagd, 100%. Jawel, dat doen ze goed.
2: Echt spannend was het niet.
11: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
2: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
12: We hebben de namen onthuld en toen heten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt Progressief Nederland pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
2: CDA-leider Bontebal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
13: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
2: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
13: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
2: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
14: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
2: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
15: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
2: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
16: Niet van al die producten 1 plus 1. dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ik denk, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
2: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
17: Goedenavond.
2: Ja, Arjen, politieke leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
17: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt en in brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten, want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven en ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
2: Ja, en weet jij wie er nou achter die protesten zit?
17: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast, waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in een stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven, vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
2: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
17: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in de greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
2: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
18: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
2: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
18: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
2: In NSC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
18: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
2: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
18: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
2: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
18: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
2: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Pale Jay was dat met Shameful. Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoorde het net in het nieuws over leggen, ligt nu al schadel over dat toernooi. Er gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over... over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er alweer heel veel van die berichten langs, zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop er eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Waardoor wat meer mensen het plan hebben wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want ja, iedereen vindt het toch, lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, zoals in het leden, ik weet het wel, Bram en Freek, hè,
1: ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik.
1: 78, jazeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de groente aan zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik meen in Carré dat het feest was, die actie was.
1: Ja, de maar actie op zich. Het programma Bloed aan de Paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol. En ze kregen best veel handen op elkaar. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee,
1: en dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toen hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja. Maar ik weet niet of ik het een boycott moet noemen. Maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen
1: zijn. En een WK-adept. 1982, Spanje, 86, Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott. Want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen. Ik bedoel, Menno Pot uit Holland, kijk niet naar het WK. What the fuck? Dat is,
0: ik weet niet of de New York Times erop aanslaat.
1: Nee, precies. Tietje Extra Deel waarschuwt Poetin nog één keer, zeg maar. Dus boycott zou een belachelijk woord zijn. Maar ik heb er geen zin in. En dat is toch wel vrij veel. Voor mij is de lol echt compleet van dat hele WK af.
0: En had je dit ook al met Qatar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: heb je toen ook jouw boycott gehouden?
1: Ja, en dan moet je niet voorstellen dat ik mijn handen voor mijn ogen sla als ik ergens voetballers op het scherm zie bewegen. Maar ik heb er de tv niet voor aangezet. En op de avonden dat Nederland zelf al speelde, ben ik ook wat anders gaan doen.
0: En word je dan als een soort paria beschouwd eigenlijk? Als een soort volslagen idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel. Dat mensen eens een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden. En wat er allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten.
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die toeschouwers mogen het land niet in.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per keer in de post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Maar wat ik ook merkwaardig vind, en die verder ook vind, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler spelen. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek dat moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat daar gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp. Kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ja. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik weet je, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit, want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid. Ja. Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen, voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. Ja. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maar, of nou een beetje moeilijk
1: ja,
0: maken?
1: Ja, doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat, je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die rondstuurde bij zijn club Ajax, die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurd is, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar
0: dat kan je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen, een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan het ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus daar
0: podcast
1: heb ik
0: kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren. Ja. Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja.
1: In
0: ieder geval gaan ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat men een Potthit heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dankjewel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Berger van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, je bent goed te horen. Een advocatenmaximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk erop zit?
2: Nou, dat zou ik niet zo willen zeggen.
0: Dat dacht ik even namelijk.
2: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
2: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europese Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof 2 uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
2: Nou ja, wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europese Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Tachi?
2: Nou ja, u heeft over Tachi deze. Die tussenuitspraken zijn voor twee andere EPI-gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures aan het Europese Hof voorleggen.
0: Kijk, ik ben een leek vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
2: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
2: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. En dat is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaat voor gezet, zodat er geen daglicht meer in die cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, als ik bijvoorbeeld meneer Tachi neemt,
0: ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding, en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34... en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
2: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
2: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als er een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Maar wat er nu gebeurd is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van, nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring, of dat je met een bepaalde staat van dienst, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, het plan komt van de VVD, hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
2: Ja, dat het ondoordacht is. Dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft, en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft het een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
2: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten die zijn nu aangesteld? Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
2: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
2: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact. Hè? Dus ik was laatste gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over. Nee.
0: Had u dat ook willen doen, Eik? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
2: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen. En die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee. Goed, het is even nu wachten op het Europees Hof. En welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
2: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Alleen, ja, zoals de halstarrig als de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen.

0: Since You've Been Gone, gezongen door Aretha Franklin. Indonesië heeft 280 miljoen inwoners. Daar moeten toch goede voetballers tussen zitten, zou je zeggen. Maar nee, het voetbalgekke land heeft zich nog nooit geplaatst voor een eindronde. Sam van Raalte ging als schrijver en journalist naar het land van zijn voorouders. Die zat op bomvolle tribunes en volgde de vergeefse strijd van de selectie om een WK-ticket voor Indonesië te bemachtigen. Hallo Sam.
1: Hi.
0: Ja, jij noemt Indonesië in je boek het grootste voetballand ter wereld, maar dat is toch Brazilië of Argentinië?
1: Ja, dat is zo.
0: Een aantal mensen die er wonen misschien.
1: Ja, precies. Het is het grootste land ter wereld waar voetbal de populairste sport is. Hè. Alleen India, China en de Verenigde Staten zijn qua populatie groter.
0: Ja.
1: En Indonesië, die andere landen houden van allerlei andere sporten.
0: Ja.
1: Maar in Indonesië is voetbal koning. Er is alleen één ding, je zei het al. Het wil nog niet echt vlotten.
0: Ja, je schrijft ook in je boek, het is een religie. Het is van het volk. Dat is meestal wel zo, natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen. Dat
0: zo'n competitie in gang zetten is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat de veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken.
0: Ja.
1: En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wil zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt.
0: Ja.
1: Maar die politici zijn alleen maar bezig, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen.
1: En
0: dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat.
1: Ja.
0: Ik heb Indonesische roots.
1: Ja.
0: Die gaan richting Indonesië.
1: Ja.
0: Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vanenburg en Gerald Vanenburg, geloof ik. Hè?
1: Ja.
0: En dan... Het lijkt erop, jij zegt er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En die even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal.
0: Ja.
1: Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom was voorbij.
0: Ja.
1: Dus dat is niet gelukt.
0: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of ik wat komen.
1: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben, gaan ze misschien niet direct zeggen. Maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan, wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed. Het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes.
2: Ja. Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen. En die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
2: Dat fantastisch, dat die geschiedenis. Dat die zo ingrijpt ook in het voetbalcultuur, dat ze dat willen dragen. Dat is mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB zeg maar van Indonesië, is ook opgericht in de vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was supersterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders en dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid.
2: Ja. Daar wil ik nog even heen, tot slot, want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Je bent daar, je bent er wel op je negende geweest.
1: Precies.
2: Ja, oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als dertiger. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds. Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En
2: Meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon. Precies. En ook op je liefde voor het voetbal daar. Ja. Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra samen daar in de hekken bent geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
1: Dankjewel.
2: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam van Raat. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
2: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op de kleine menselijke verhalen te richten, die gaan over liefde of poëzie, wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig, Roche Abdel Fattah. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Het festival wordt voor de 26e keer gehouden. Komt zelf uit Syrië, hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
3: Eigenlijk in de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was. Mm-hmm. Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn.
2: Nee.
3: En er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hun was.
2: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken.
3: Ja, klopt.
2: Er zijn er misschien ook wel die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival, wat jou betreft, heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het ITVA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
3: Helaas. Over Syrië is...
2: Is er geen film?
3: Jawel, wel een film, maar wel over oorlog gaat.
2: Toch wel.
3: Maar ja. het gaat niet over zozeer... het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt. En iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat... Het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
2: Ja.
3: Als je niet meer, als je bijna doodgaat van de honger.
2: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat je, we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken? En hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft? Of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden?
3: Ja. Eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen.
2: Ja?
3: Gek genoeg. Het,
2: ja?
3: het gaat over
2: waar wordt
3: heel
2: over gelachen? Moeilijk.
3: Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een één sigaret te doen. Dat je bijna je leven in gevaar brengt.
2: Omdat je zo graag een sigaret wil hebben.
3: Dus dit soort dingen. De mensen. En waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld. Er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen. Omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
2: Ja.
3: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
2: De taal is zo machtig en zo belangrijk.
3: Ja.
2: Wat er ook, dan maar kou, maar de taal verbrandt je niet.
3: Ja.
2: Mooi.
3: Ja. Ja. Maar
2: er gaat ook een film over. Dus.
3: Ja.
2: Uit welke landen komen de films nog meer?
3: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
2: Ja.
3: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En de laatste jaren ook Saudi-Arabië is de filmmaker of de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt. Maar één film.
2: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
3: Soedan.
2: Oh, Soedan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
3: Het heet Cartoon Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen... dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen tegen de originele katoen.
2: Zij wilde de pure katoen, dus tegen genetisch gefabriceerde kleding zou overgaan of zo.
3: Ja.
2: Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petite histoires soms tussen mensen.
3: Ja, zeker.
2: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
3: Absoluut, absoluut.
2: Ja. Ja, maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
3: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival... bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap Het is bijna 15 jaar geleden wat de vluchtelingengolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk.
2: Ja. Ik was benieuwd nou ook naar je toeschouwers. Want ik dacht, wie komen er nu? Hè? Lantaarnfans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die
3: eigenlijk,
2: jaren?
3: Eigenlijk half-half.
2: Half-half. Half wit, half bruin zou je bijna zeggen. He, zoals brood.
3: Ja, brood, ja. En wat grappig is soms dat je... Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt... dat je een comedy bekijkt.
2: Ja.
3: En één keer hoor je de ene half lacht... en de andere keer hoor je de andere half lacht.
2: Ja.
3: Dus dit... dus eigenlijk... maar er zijn ook films die culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk... Ja. Heel makkelijke taal.
2: Filmtaal is makkelijk voor iedereen.
3: Absoluut.
2: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films had zien... bijna telefoonachtige films, maar jongeren... nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
3: Ja, eigenlijk... En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarnvenster hebben we de cultuurcampus.
2: Ja.
3: En die cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
2: Ja.
3: Dus in die cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers... met Arabische achtergrond die in Europa wonen... hun plannen in te dienen voor korte films.
2: En daar zijn korte filmpjes uitgerold al, die zijn klaar?
3: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van de korte filmplannen... en die gaan steunen om die gemaakt te worden.
2: Oké, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek... met mogelijke producenten om uiteindelijk die film mogelijk te maken.
3: Zeker.
2: Ja, ja. Goh, waar zie je zelfs meest naar uit...
3: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
2: Ja.
3: Bekend met de Slumdog Millionaire film.
2: Ja,
3: uit Bollywood.
2: En die komt zingen.
3: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
2: Oh, wat goed. Nou, dat is een grote gast.
3: Zeker.
2: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roche Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken... in Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van de Wielen. En ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: VPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was,
11: zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder, naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.

0: Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt.

0: aan en gooide met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerde teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.